0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: God Radio. Baken van licht.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Why didn't you come?
8: Take away the storm. What did he do?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: This is the God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik was zo aan het nadenken, voordat ik deze lessen weer aan het voorbereiden was, wat die lessen eigenlijk allemaal een beetje los aan het maken zijn bij mensen. Het is gewoon echt heel erg mooi om terug te krijgen van mensen dat ze gezegend worden. En dat ze bemoedigd en opgebouwd worden en ja, aangevuurd worden. We krijgen getuigenissen vanuit heel het land voor mensen die via de One Basics gedoopt zijn, die al jarenlang in de kerk kwamen, nog niet gedoopt waren. Mensen die breken met religie. Religie in hun leven, religie in hun denken. Mensen die vrijgezet worden, mensen die gekickstart worden. Mensen die tot geloof komen, die meegenomen zijn door iemand. Mensen die gedoopt worden in de Heilige Geest. Mensen die voor het eerst een genezing door een hand hebben zien plaatsvinden. Mensen die hongerig worden en vurig worden. Mensen die meer willen. Ja, het is gewoon geweldig. En te bedenken ook gewoon dat de gids inmiddels vertaald is in het Engels. Vertaald is in het Portugees. En dat dit bijna klaar is in het Spaans. En het gewoon een enorm succes is. We hebben heel veel homegroepen, studiegroepen zeg maar, in Nederland. En ook daarbuiten komen steeds meer, gaan steeds meer mensen ermee aan de slag. Om het maar zo te zeggen. Ook kerken, heel veel kerken. En dat is hartstikke mooi. We bieden ze ook aan lokale voorgangers waar wij campagnes geven, zodat zij die kunnen geven aan de mensen die tot geloof gekomen zijn bij ons op de campagne. Dus het is ook onwijs mooi natuurlijk dat dat gebeurt. Maar we zien dat gewoon zeg maar, een soort van als een olievlek verspreiden. En er is gewoon heel veel behoefte aan. En ja, dat is wel echt wel heel erg bijzonder. Dat God dat eigenlijk gebruikt om de mensen een stukje fundament te geven, om de mensen bezig te laten zijn met het woord. En we doen het allemaal gratis. Het is allemaal kosteloos. Het is niet kosteloos, want het kost hartstikke veel geld. Maar we brengen er niets voor in rekening bij de mensen die de lessen ontvangen, die de studiegids ontvangen of die studies gaan volgen of wat dan ook. Dus het is echt heel bijzonder wat God daarmee aan het doen is. En daarvoor wil ik hem ook alle eer geven, alle lofprijs en alle dankzegging. Amen. Dus Vader, dank u wel, Heer, ook weer voor deze nieuwe les van vandaag, Heer, waar we het over gaan hebben. En ik bid zo, Vader, dat het gewoon in liefde gesproken wordt, maar ook gewoon bij de mensen in hun hart komt. Vader, u bent een God van liefde, u bent een God van genade, u bent een God van barmhartigheid. U bent een God van herstel. U bent ook een God van waarheid, Heer. En aan de waarheid kunnen we geen concessies doen. De waarheid kunnen we wel in liefde brengen, maar we doen er geen concessies aan. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. En dat u altijd dezelfde bent. Dat wij mensen kunnen veranderen. Dat onze meningen, onze gedachten kunnen veranderen. Onze opvattingen kunnen veranderen. Maar dat u zegt...

omdat er gewoon enorm veel over te zeggen valt. Er zijn boeken over geschreven, er is heel veel over gesproken en weet ik wat allemaal. En geloof is gewoon de sleutel eigenlijk voor iedere christen. Als je als christen geen geloof hebt, kun je ook geen christen zijn, zeg maar. Want zonder geloof kunnen we God niet behagen. Het is belangrijk dat we geloof heel serieus nemen en dat we dat ook gaan ontwikkelen. Want geloof is een spier die je kunt trainen, die je kunt oefenen. Kijk, we hebben het geloof van Christus ontvangen. We hebben de maat van geloof ontvangen. We zijn uit genade zalig geworden door het geloof. En dat geloof is niet uit ons. Het is de gave van God, niet uit werken, dat niemand zou roemen. Dus wij hebben de gave van geloof gekregen. Alleen die gave van geloof moeten we wel ontwikkelen door het te gaan toepassen, door ernaar te gaan handelen, door erin te gaan bewegen, als het ware. En wat ik heel erg merk of bemerk, en dat ook bij mezelf in een heel proces heb ervaren gewoon, is dat als je dingen wel zegt, maar ze vervolgens niet doet, dan is dat dood geloof. Ik weet wat God zegt. Bijvoorbeeld als je zegt van ik geloof dat door zijn striemen mijn genezing is geworden, maar dan vervolgens niet gaat wandelen alsof je al genezing hebt ontvangen, maar gaat wandelen alsof je nog genezen moet gaan worden. En dat je bijvoorbeeld naar de dokter toe gaat, wat helemaal niet verkeerd is hoor. Ik bedoel, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Als jij pijn hebt, als je niet weet wat er aan mis is met je, of weet je, je maakt je zorgen of wat dan ook. Ook al zegt het woord, wees in geen ding bezorgd, want ik ben met u, maar dan nog. Weet je, ga gewoon naar die huisarts, weet je. En laat je informeren. Neem niet alles aan voor waarheid. En ga ook niet dat allemaal gelijk omarmen als enige. Dit is het. Weet je, dat de dokter heeft dit gezegd en dit is het. Of dit zijn de pillen die hij me voorgeschreven. Dus die neem ik, ga ik gewoon nemen. Weet je, doe alles gewoon in overleg met de Heilige Geest. En weet je, en bid ervoor en sta gewoon op het woord. Weet je, maar dat even terzijde. Ik ben blij dat er artsen zijn. Ik ben blij dat er ziekenhuizen zijn. Ik ben blij dat er dokters zijn. Want man, anders hadden we serieus problemen gehad. En God heeft hen ook de gave gegeven om symptomen te bestrijden. Maar de enige die geneest is Jezus. Laten we dat voorop stellen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus in onze wederom geboren geest zijn we genezen. En dat te geloven zal ervoor zorgen dat het ook manifest wordt in je leven. En door te zeggen, ik weet dat door zijn striemen mijn genezing is geworden. Maar de dokter zegt, daarmee breek je eigenlijk hetgene wat jij zegt dat je gelooft. Daarmee verwerp je eigenlijk hetgene wat jij zegt wat je gelooft. Omdat je zegt dat je het gelooft, maar vervolgens spreek je twijfel of spreek je een ander rapport uit wat niet in lijn is met het woord van God. Kijk, je zou kunnen zeggen van, ja, weet je, ik ben bij de dokter geweest en de dokter zegt, weet ik veel, ik heb een ontsteking in mijn rechterarm en het duurt 6 maanden om te herstellen. Maar in Christus Jezus ben ik meer dan overwinnaar. Door zijn striemen is mijn genezing geworden. Weet je, en ik verbreek dat gewoon in de naam van Jezus. Het zal snel herstellen en het zal moeiteloos herstellen, want ik ben de genezende van de Heer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Weet je, dit is een andere soort van belijdenis. Maar anyway, ik wil niet te veel uitweiden over genezing en al dat soort dingen. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat heel veel mensen wel zeggen dat ze iets geloven, maar dat je dan vervolgens geen vrucht ziet van hetgene wat ze zeggen dat ze geloven. Dus ze handelen er verder niet naar. Of er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld van, ja, ik geloof wel, maar ik doe er niet zoveel mee. Of ik ben niet praktiserend. Ik heb zoveel mensen gesproken in de tijd dat ik met God wandel. Ook heel veel mensen uit een religieuze achtergrond. Heel apart bijvoorbeeld als ik aan iemand vraag hier in Brazilië. Ik zit op dit moment in Brazilië dat ik deze les aan het opnemen ben. Dus misschien hoor je af en toe een hond op de achtergrond of een papegaai. Maar die krijgen er gratis bij. Halleluja. Maar dan vraag je de mensen van, ben je gelovig? En dan zeggen ze, nee, ik ben katholiek. Nou ja, uiteindelijk geven ze dan wel een goed antwoord. Want zij geloven gewoon niet. Ze geloven niet wat de Bijbel zegt. Ze geloven wat de paus zegt. Ze geloven wat hun doctrine zegt. Zeg maar, en ze hebben niet. Er zijn geestvervulde katholieken, er zijn geweldige dingen die gebeuren. Begrijp me alsjeblieft nu verkeerd. Weet je, sommige mensen trekken altijd mijn woorden uit verband. Maar wat ik probeer te zeggen is dat deze mensen zeggen van, ja, ik geloof wel, maar ik doe er niet veel mee. Ik geloof wel, maar ik ben niet praktiserend. Ik ga gewoon op zondag naar de kerk en then that's it. Weet je, maar je kan niet zeggen dat je gelooft en dan vervolgens niet doen wat hij van ons vraagt. Je kan niet zeggen van ik ben een gelovige en dan vervolgens niet wandelen in geloof. Niet handelen naar geloof. Niet zijn in geloof.
Nee, dan ja maar, of ja maar, of ja maar. Nee, er zijn geen maren. God zegt het en God kan niet liegen. Als hij het gesproken heeft, dan is het zo. God is geen mens dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou.

0: hij het gesproken heeft, dan zal hij het doen. Als hij het gezegd heeft, dan zal hij het tot stand laten komen. Hij spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Hij gebiedt het en het is er. Weet je, God kan niet liegen. Dus als God dingen zegt over ons en wij zeggen dat wij hem geloven, dan moeten wij die dingen doen die hij zegt over ons. Dan moeten we dingen aannemen die hij zegt over ons. En dan moeten we gaan wandelen zoals hij zegt dat wij kunnen gaan wandelen. Dat is wat je anders dan veronachtzaam je gewoon zijn offer. Weet je, je zegt dat je het gelooft, maar je doet er niks mee. Weet je, geloven is een werkwoord. Geloven is actie. Jacobus zegt in Jacobus 2 vers 20 dat geloof zonder werken dood is. En dat zijn dan geen werken van de wet, zoals mensen dat soms interpreteren, maar het zijn werken van geloof. Dus je zegt dat je iets gelooft, laat dat dan zien in jouw handelen en in jouw wandelen. Weet je, doe er iets mee. Het is heel simpel. Kijk, als bijvoorbeeld, als Brenda tegen mij zegt van, weet je Johan, ik hou van je. En ze zegt elke dag tegen me, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Dan is dat hartstikke fijn om te horen, maar ik weet het pas zeker als zij het ook laat zien in haar gedrag naar mij. Als zij ook handelt naar hetgene wat zij zegt dat zij doet. Zij zegt dat ze van me houdt. Laat het dan zien in je handel en in je wandel. Om een ander voorbeeld te nemen. Toen ik net uit de gevangenis kwam en ik radicaal tot geloof gekomen was en ik gewoon zeker wist dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn en ik gegrepen was door de onvoorwaardelijke liefde en de genade van God, maar ik totaal de andere kant uitschoot en zo wettisch werd als maar kon, weet je, en zo religieus werd als maar kon, weet je, van we moeten naar de kerk, anders gaan we naar de hel, we moeten onze tiende geven, anders kan God ons niet zegenen, we moeten dienen, want anders zijn we geen goede dienstknechten en gaan zo maar door. Ik was zo radicaal de verkeerde kant uit. En dat was gewoon op dat moment, omdat ik gewoon geen kennis had over identiteit, autoriteit, ik had geen openbaring over de genade volbrachte werk van koning Jezus, waarin hij uitroept aan het kruis, het is volbracht. Die dingen, daar had ik helemaal geen openbaring over. Ik wist alleen maar, God leeft en Jezus leeft en houdt van jou en houdt van mij. Weet je? En ik werd heel wettisch en religieus in mijn gedrag. En dus ik zei, weet je, ik heb een ontmoeting gehad met de levende God en zijn liefde heeft me compleet getransformeerd. God is liefde en houdt van alle mensen. Weet je, dat zei ik, maar ik liet iets anders zien in mijn gedrag. Ik had ook nog woedeaanvallen. Ik had ook nog last van mijn verleden. Gewoon dingen die me bezig hielden. Dat je jezelf niet kon vergeven. Of dat je bang was dat je weer zeg maar terug zou vallen in oud gedrag of oude patronen. En de strijd daarmee. En nou ja, gewoon worstelingen en ga zo maar door. Het is niet makkelijk geweest in die periode. Dat kan ik me nog goed herinneren. Maar ik liet niet zien in mijn gedrag wat ik zei met mijn woorden. En omdat ik niet liet zien in mijn gedrag wat ik zei met mijn woorden, namen mijn naasten, mijn geliefden niet aan wat ik zei. Ze zeiden, ja, ik hoor je wel zeggen dat je bent veranderd en dat je, hè, dat je nu een nieuwe schepping bent. Dat hoor ik je wel zeggen, maar ik zie het niet in je gedrag. Weet je, en dat was een eye-opener voor mij. Ik realiseerde mij dat alleen zeggen helemaal geen waarde heeft. Ik moest het gaan laten zien. Ik moest gaan laten zien hoe God mijn leven veranderd had. Ik moest gaan laten zien hoe hij mij compleet vrijgezet had. Ik moest gaan laten zien dat ik niet meer dezelfde was. Ik moest gaan laten zien dat ik een compleet ander persoon was geworden. Ik moest het gaan laten zien. En niet een klein beetje zien en dan de rest weer gewoon negatief. Maar zo veel mogelijk goed laten zien dat als er dan een keertje als je dan een keertje een misstap maakt, of als er dan een keertje een uitschieter is, of een keer dat je boos bent, of weet ik veel wat, dat ze wel zien van nee, hij is echt wel veranderd, alleen hij heeft gewoon soms nog wat strijd. Weet je, nou, die strijd is godzijdank een heel stuk minder geworden, maar we blijven transformeren van heerlijkheid naar heerlijkheid, van glorie naar glorie, en we blijven constant veranderd worden, weet je, naar zijn gelijkenis, en we blijven ons constant ontdenken vernieuwen. En weet je, dus je gaat constant, ga je vooruit als het goed is, zeg maar. Maar ik kon eigenlijk in een heel afzienbare tijd laten zien wat ik zei. En toen ik dat deed, is heel mijn familie tot geloof gekomen. En is er een enorm veel herstel gekomen. En hebben we allemaal een geweldige relatie met God. Pas geleden is mijn oudste dochter tot geloof gekomen. Prijs de Heer. He, ze is nog een lange weg te gaan. Maar weet je, de eerste stap is gezet. Weet je, en ik ben gewoon alleen maar dankbaar. Maar dat is allemaal begonnen met door mij. Doordat ik heb laten zien wat ik zeg. Dat ik geloof. Anyway, heel uitgebreid. Maar goed, ik denk dat je, you will get the point. Amen. Dus we hebben het hier over een handelend geloof. He, dus zeggen dat je gelooft maar niet praktiserend bent, dus dat je er niks mee doet, is eigenlijk op een nette manier zeggen van ja, mijn geloofsleven is eigenlijk gewoon vruchteloos. Is eigenlijk gewoon dood. Dat is eigenlijk wat je ermee zegt. He, dus, maar we hebben het over handelend geloof. Als het geloof niet handelt, is het geloof dood. Een dood geloofsleven is een vruchteloos geloofsleven. En Jezus zegt, iedere rank die in mij geen vrucht draagt, die wordt weggenomen. Johannes 15 vers 2. Weet je, dus En hij zegt ook van hierin wordt mijn vader verheerlijkt als ze veel vruchten dragen. En dat is wat wij willen. We willen dat de vader verheerlijkt wordt, dus zouden we veel vruchten moeten gaan dragen. Nou, alleen handelend geloof neemt in ontvangst wat in genade is voorzien. Het neemt het als het ware in bezit. Er is iets in genade. Alles wat God zegt dat je hebt en wat je bent en wat je kunt. Dat is allemaal voorzien in genade. En geloof is als het ware de sleutel om te ontvangen wat in genade is voorzien. Dus geloven, het actief handelen naar hetgene wat je zegt te geloven, wat je aan hebt genomen als waarheid en beleid als waarheid. Het actief daarin handelen, het actief daarin bewegen, maakt dat je in bezit neemt wat in genade is voorzien. Anders is het dood geloof en kan het ook niet in bezit nemen, omdat het geloof niet handelt, omdat het geloof niks doet. Het werkt niet naar hetgene wat het zegt dat het doet. Ik hoop dat je mijn punt kunt begrijpen. Maar als je alleen maar zegt dat je gelooft en niet uitwandelt, heeft dat helemaal geen nut. Jacobus die zegt daarover in Jacobus 7, vers 15 tot en met 17... dat als er een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijk voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en hun zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Nou, ik kan je vertellen dat toen ik deze tekst geopenbaard kreeg van God, van de Heilige Geest, realiseerde ik mij dat ik kan, we doen heel veel campagnes en we doen allemaal evenementen en alles en zo. En ik kan daar gaan staan en ik kan gaan blerren en schreeuwen: God houdt van je, wil voor je zorgen en wil je zegenen. Maar als ik het niet laat zien in mijn daden, dan heeft het dus helemaal geen zin. Die mensen die wij vaak voor ons podium krijgen, zijn mensen vaak in nood. Mensen in honger, mensen in gebrek. Mensen met fysieke problemen, psychische problemen. Mensen die verslaafd zijn. Mensen die getraumatiseerd zijn. Dan weet ik wel, gewoon mensen die misschien wel door de maatschappij een soort van aan de kant gezet zijn, uitgekotst of afgeschreven zijn, of hoe je het ook wilt zeggen. Maar mensen die mega kostbaar zijn voor de levende God. Maar door alleen maar tegen hun te zeggen: God houdt van je en hij wil je zegen, naar geen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, heeft geen nut. Ik moet het ze ook laten zien. En dat doen wij dus door die voedselpakketten die we verstrekken, broodjes die we uitdelen, nou, cadeaus die we weggeven, prijzen zeg ik, maar het zijn eigenlijk geen prijzen. We geven gewoon cadeaus weg, die verloten we onder de mensen. Om hun maar voor ons podium te krijgen, maar daarmee ook gewoon hun te zegenen. En het is gewoon geweldig om dat te doen, weet je. Dat je tot zegen mag zijn. Maar daarmee laat je ook gewoon zien dat wat je zegt, weet je, dat je dat ook gelooft. En je handelt er dus naar. Want anders is het geloof dood als het geen werken heeft. Weet je, dus jij moet daden gaan toevoegen aan wat je zegt te geloven. En je moet het laten zien in je handel en in je wandel. Wij hebben autoriteit, wij hebben volmacht om uit te gaan in de naam van Jezus en om bolwerken neer te halen. En wij hebben de capaciteit om tegen financiën, tegen ziekte, tegen bergen en omstandigheden te spreken. Wij hebben de capaciteit, wij hebben de opdracht en de capaciteit om het verschil te maken. Ja, het draagt het ons gewoon op. Maar velen van ons roepen de hele dag van: ja, ik geloof het wel, maar niet van mij. Weet je, ik kan helemaal niks, ik heb geen kracht, ik ben machteloos. Het is niet voor mij weggelegd. En mensen spreken zoveel ongeloof over zichzelf uit. Ze vervloeken zichzelf en ze maken daarmee de God van Israël krachteloos in hun leven. Dit kan ik niet, dat heb ik niet, dat gaat mij nooit lukken. Je bent jezelf constant aan het vervloeken. We gaan het ook nog hebben over de kracht van woorden. Want dat is gewoon, of we hebben het er al over gehad, ik heb geen idee. Maar in ieder geval, dat is een hele mooie les. Dus daar ga ik verder nu niet op in. Maar ongeloof is niet meer en minder dan geloven in het tegenovergestelde van wat God zegt. Dus jij moet jouw geloof, wat vertrouwen is, niet stellen in de leugens van de Satan. Weet je, jij moet je vertrouwen niet stellen in het natuurlijke van wat voor ogen is. Jij moet jouw vertrouwen niet stellen in de meningen en de opinies van mensen. Jij moet je vertrouwen stellen in de Allerhoogste die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Want nogmaals, ongeloof is het tegenovergestelde van is geloven het tegenovergestelde van wat God zegt. Dus God zegt dit, maar jij gelooft dat, wat niet in lijn is met het woord van God. Dat noemen we ongeloof, maar het is in feite geloven en het tegenovergestelde van wat God heeft gesproken. Maar God is de enige waarheid en de waarheid maakt jou vrij. En als de Zoon u dan heeft vrijgemaakt, zult u waarlijk vrij zijn. Weet je, dus dat is de enige waarheid. Er is geen andere waarheid. Nou, we kunnen allemaal bergen hebben in ons leven, maar veel van die bergen hebben we daar zelf geplaatst door het ongeloof wat we de hele dag beleiden. Dood en leven zijn in de macht van de tong, Spreuken 18 vers 21. Weet je, spreek liever leven, zodat iedere berg van heb ik niet en kan ik niet en iedere berg van ongeloof wordt opgeheven in Jezus naam. Zoals ik net al zei, we hebben de autoriteit en de macht gekregen om tegen iedere berg in ons leven te spreken. Er is een bekende sleutelvers dat veel gebruikt wordt voor allerlei redenen. Maar het is gewoon prachtig omdat Jezus dit zegt. En dat is heel erg belangrijk. Hij zegt voor mij, ik zeg u. Hè, dus in Marcus 11, 22 tot met 24 is, zegt hij, heb geloof in God. Je hebt geloof in God. Heb geloof in God. Heb geen geloof in al die andere dingen, maar heb geloof in God. Niet in je omstandigheden, niet in de dokter, niet in al die andere dingen die de wereld ons wil bieden. Nee, heb geloof in God. Heb geloof, heb vertrouwen in God. Dat is eigenlijk wat hij zegt, heb vertrouwen in God. Want voorwaar ik zeg u, ik ben zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen, dit is een handeling. Je gaat het spreken in geloof. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Dan zal het hem gebeuren wat hij zegt. Weet je gaat erop uit, je begint te spreken tegen je omstandigheden. Daarom zegt Jezus, zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Zie je, jij hebt de macht om tegen bergen te spreken en jij kunt in geloof alles in ontvangst nemen wat Jezus in genade heeft voorzien. Dus stel je geloof en je vertrouwen in hem en in hem alleen. Kijk, nogmaals, er is heel veel, er zijn heel veel geloofsboeken, geloofspredikers, geloofsboodschappen en weet ik wat allemaal, er is heel veel. Dit is gewoon de basis. Wat ik met jullie deel, daarom heet het ook One Basics. Maar God vraagt van ons een radicaal geloof. Een radicaal geloof. Je kunt niet zeggen dat je gelooft en dan niet doen wat het woord van God zegt. Dat kan gewoon niet. Je moet gaan handelen naar hetgene wat je zegt te geloven. Weet je, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik heb maar een klein beetje geloof. Weet je, mijn geloof is net genoeg geloof om behouden te zijn. Nou, sorry, maar dat is gewoon onzin. Want dat geloof wat jij hebt om behouden te zijn, dat is het geloof wat God jou gegeven heeft. En zijn geloof is niet zomaar een heel klein beetje geloof wat net genoeg is om ervoor te zorgen dat jij over de streep getrokken wordt. Het feit dat jij gelooft dat Jezus de Zoon van God is, die vlees is geworden, zijn majesteit heeft afgelegd, de gestalte van een slaaf aangenomen heeft om aan de mensen gelijk te worden en zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot in de dood, tot in de kruisdood, dat hij is neergedaald in de dood en in het graf. Dat hij is opgestegen in de hemel, nadat hij is opgestaan uit de dood, is opgenomen in de hemel. En dat hij zijn bloed heeft uitgestort als een plengoffer op het altaar van de levende God. Dat hij betaald heeft en dat als we in hem geloven, wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven ontvangen. Dat vraagt niet voor een heel klein beetje geloof. Dat vraagt voor een mega koninkrijk geloof. Want ik bedoel, dat is bijna onmogelijk om dat te geloven met je natuurlijke mens. Het is bijna onmogelijk, het is onmogelijk denk ik om te geloven met je natuurlijke mens. Wat ik je nu net allemaal vertel. Weet je, dus dat is niet dat je maar net dat ene beetje geloof hebt. Weet je, dat kleine beetje geloof, dat ene kruimeltje, dat mosterdzaadje geloof, dat is genoeg voor God. Maar dat is helemaal geen geloof, man. Dat is helemaal geen geloof. Weet je, er staat in Matteüs 17 het verhaal van de maanzieke jongen. Die valt steeds in het vuur en in het water. En nou ja, gewoon epilepsie, dat is gewoon aanvallen van de duivel. Weet je? En de discipelen die kunnen die demonie uitdrijven bij die jongen. Dan vragen ze aan Jezus, waarom kunnen we hem niet uitdrijven? En dan zegt Jezus in Matteüs 17, vers 20, hij zegt vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u het geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Als je het geloof hebt als een mosterdzaad, is niets meer onmogelijk. En iedereen denkt dus dat je maar een heel klein beetje geloof nodig hebt om bergen te kunnen verzetten. Maar dat is helemaal niet wat Jezus zegt. Hij zegt, als je het geloof hebt als een mosterdzaad. Kijk, als je maar weinig geloof nodig hebt om bergen te verzetten, dan zegt Peter, waarom zegt hij dan tegen Petrus in Matteüs 14, vers 31, toen hij zonk in de storm naar de bodem, o klein gelovige, waarom heeft hij getwijfeld? Klein geloof maakte dat hij zonk naar de bodem. Maar tegen die Syro-Fenicische vrouw, die hem geloofde voor alleen al de kruimels dat haar dochter genezen zou zijn, zegt hij, o vrouw, groot is uw geloof. Dat zegt hij tegen niemand. Hij zegt dat niet tegen zijn discipelen. Hij zegt dat niet tegen al die mensen die hem allemaal volgden. Hij zei het alleen tegen deze vrouw en hij zei het tegen de hoofdman over 100. Weet je, hij zegt tegen die vrouw, o groot is uw geloof. Het zal gaan zoals u geloofd hebt. That's powerful, man. Daar kan ik ook heel veel over delen. Maar anyway, dus haar geloof was groot. Want zij geloofde namelijk dat die kruimel genoeg zou zijn om haar dochter te genezen. Haar geloof was groot. Er zit een wezenlijk verschil in het geloof, zo klein als een kruimel, of geloven dat die kruimel, dat zelfs die kruimel genoeg is voor een wonder. Zie je, dat zijn twee verschillende dingen. Ik maak een heel klein beetje geloof, ik heb een kruimeltje geloof. Dat kan helemaal niks, dat brengt helemaal niks tot stand. Maar als jij gelooft dat zelfs een kruimel, die van de tafel valt van de bezitter, in jouw bek komt. Want Jezus noemt daar hier een klein hondje. Maar als jij de kruimel eet die van de tafel van jouw bezitter valt, dat dat genoeg is, dat die kruimel genoeg is om een wonder te bewerkstelligen in jouw leven, dan is dat een groot geloof. Dat is geen klein geloof, dat is een groot geloof. Dus je moet de dingen niet verdraaien, zeg maar. Het ene is een klein geloof en het andere is een groot geloof. En een groot geloof is een koninkrijk geloof. Je gelooft met een koninkrijk mindset dat zelfs een kruimel in staat is om het onmogelijk in je leven tot stand te brengen. Anyway. Dus als je met het geloof zo klein als een mosterdzaadje of zo klein als een kruimeltje berg had kunnen verzetten, had Petrus hele oceaan overgelopen. Maar dat staat er niet. Dat staat als je het geloof hebt als een mosterdzaad. Wat voor geloof heeft dat mosterdzaad? Nou, dat mosterdzaad, dat kent zijn identiteit. Dat mosterdzaad, dat weet dat hij misschien wel de kleinste is qua uiterlijk. In de natuurlijke omstandigheden ziet hij eruit als de kleinste. Maar hij heeft de potentie en het DNA om de allergrootste te worden. Hij is zich bewust van dat hij voorbestemd is om de grootste boom te zijn, waarin de vogels in zijn takken kunnen rusten en de mensen in zijn schaduw kunnen zitten. Hij is er helemaal niet mee bezig hoe hij er in het natuurlijke uitziet en met wat voor ogen daarna hem gekeken wordt. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij gelooft gewoon dat wat in hem gelegd is tot stand zal komen. Dat is een koninkrijk geloof. Weet je, geloof God en pas het ook toe en neem het in bezit in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Ik zit even een beetje te kijken naar mijn tijd, want ik heb nog wel het een en ander hierover te delen, maar kijk, wij kunnen God beperken. In Psalm 78, vers 41 staat dat zij de God van Israël beperkte. En dus jij kunt God beperken, terwijl eigenlijk niets onmogelijk is voor God. Hè? Niets is onmogelijk voor God. En alles is mogelijk voor wie gelooft. Voor wie gelooft dat niets onmogelijk is voor God. Weet je dus, maar wij kunnen hem dus beperken. En wij beperken hem door te vergeten welke grote dingen de Heer in ons leven heeft gedaan. En te bedenken dat sommige dingen misschien wellicht te groot voor hem zouden zijn. Daarmee beperken we hem. Als wij denken dat is te groot voor God. Dat kan God niet, dat wil God niet, dat lukt God niet. Dat weet ik veel wat je denkt. Dan beperk je hem wat hij wil doen in je leven. Dan limiteer je eigenlijk de levende God. Terwijl hij ongelimiteerd is. Weet je, de Israëlieten hadden hetzelfde probleem. Ze hadden alle wonderen en tekenen die hij gedaan had onder zijn volk, waren ze vergeten. En in Psalm 78, lees maar, is heel interessant. Ze waren het gewoon vergeten. En dan staat er in vers 22 dat zij niet geloofden in God en niet vertrouwden op zijn heil. Dus ze hadden geen geloof in hem en ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Dat is niet normaal, man, wat hier staat. En toch is het zo, want het staat in het woord. Deze mensen hadden machtige wonderen en tekenen gezien en ze waren het gewoon vergeten. En ze geloofden niet in God en ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Na al die machtige wonderen en tekenen die hij gedaan had in hun leven. Dus jij kan God beperken. Hoe? Door zijn weldaden te vergeven en niet te geloven wat hij wil en kan doen door jouw leven heen. Psalm 103, van vers 1 tot en met 5 zegt: loof de Heere, o mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, o mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekte geneest, uw leven verlost van het verderf, kroon met goederen, tierentijd en barmhartigheid, uw mond verzadigd met het goede in je jeugd, vernield als die van een arend. Weet je, we moeten niet vergeten wat hij voor ons deed. Vergeet niet één van zijn weldaden. Alleen als je gelooft kun je bergen verzetten. Zonder handelend geloof kun je helemaal niets. Hebreeën 11, vers 6 zegt: wie tot God komt, weet je, wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Weet je, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Met andere woorden, ik geloof wel, maar ik doe er niks mee. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Geloven is zeker weten. Het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebreeën 11, vers 1. Je moet geloven, zeker weten dat hij is. Niet dat hij kan, dat hij doet, nee, dat hij is. God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is verlossing, hij is genezing, hij is voorziening. En hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken en geloven dat hij is. Dus gewoon God gaan geloven voor nu. Weet je, dat hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is wie hij zegt dat hij is en hij doet wat hij zegt dat hij doet en hij kan wat hij zegt dat hij kan. God kan niet liegen. Geloof dat gewoon. En geloof hem voor nu. Ik bedoel, in Lazarus, die was gestorven en Jezus die kwam daar. En op een gegeven moment komt hij eerst Martha tegen. Die zegt in vers 21 tot en met 24, zegt ze, van Johannes 11. Hey, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Daarna komt Maria naar buiten, vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voet en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen, gaat naar het graf van Lazarus, in vers 43. Nou, hij riep met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en met voeten, en grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweefdoek. En dan staat er in vers 45... Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren... en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Dus de eerste, Maria, geloofde voor het verleden... als u eerder gekomen was. De ander, Martha, geloofde voor de toekomst. Ik geloof in de opstanding. En weer anderen geloven alleen als zij het zien. Maar wij mogen gaan leren om voor nu te geloven. Nu, wanneer je nog niets ziet... waarin het bijna onmogelijk lijkt te zijn... geloof hem voor nu. Jij kunt het verschil zijn nu. Jij kunt ontvangen wat in genade is voorzien nu. Je hoeft alleen maar in geloof te wandelen. En als je in geloof wandelt, kunt onmogelijke tot stand brengen. Ga toepassen wat hij zegt in zijn woord. Werp alle twijfel van je af en ga opstaan in jouw nieuwe identiteit en autoriteit. Weet je, begin zijn woord tot je te nemen en uit te wandelen in je leven. Weet je, proclameer het beleid, spreek het uit, geloof het en doe wat het zegt. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn, dat garandeer ik je gewoon. Wij kunnen het onmogelijke tot stand brengen als we ons geloof en vertrouwen stellen op de levende God. Halleluja. Weet je, geloven is een werkwoord. Je zegt het, laat het dan ook zien in je handelen, in je wandel. Weet je, als je zegt dat je gelooft dat je het licht van de wereld bent, wees dan ook het licht van de wereld. Als je zegt dat je gelooft dat je de natuur van God, wandel ook naar de natuur van God in liefde en in compassie en bewogenheid voor de medemensen. Weet je, en ga zo maar door en ga zo maar door. En we wandelen misschien nog niet helemaal perfect. Weet je, zolang we maar vooruit gaan en leren en blijven transformeren. Amen. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze les. Ik had nog veel meer erover kunnen delen, maar who cares, weet je. Het gaat erom dat je de basis te pakken hebt. Ik hoop dat je erdoor gezegend bent en we gaan elkaar weer horen. Oké, bedankt. God bless you. En stay safe. Doei doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio staat aan.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach through a series that I've entitled Harnessing Your Emotions. I started this last Monday, so this is the end of our first week. I have a book on this entitled Harnessing Your Emotions, and then I have CDs, DVDs on the same subject. And then we're offering a package that one of my employees named the Get a Grip Package. And it's got a teaching on self-centeredness, the source of all grief. You may not see how that fits into your emotions, but it's a perfect fit. And then I also have a teaching here on anger management and how to be happy. That is basically a summary of Paul's teaching in Philippians chapter 1. And so anyway, there's a lot of resources here that can help you. But what I've been trying to do this week is basically just to show that your emotions aren't like the caboose that just follows whatever happens in your life. But your emotions are more comparable to the engine of a train. It's what drives things. And you can choose how you want to feel. If you've just tuned in today and you've missed this other teaching this week, that may sound so radical to you that you think, well, that is just totally weird. But that is what the scriptures say. I've used a bunch of scriptures. I've used John chapter 14, verse 1, where Jesus said, don't let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. And that was written the night before his crucifixion. Most people today would think, well, you had to be troubled. But he says, don't let your heart be troubled. Then at the end of that same discourse, John chapter 16, verse 33, he says, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer. And so right there, he acknowledged that there would be problems, like in the next few minutes when the soldiers come out to arrest me, when you are scattered, when you see me crucified. And he says, but be of good cheer. He told them to be of good cheer in between the crucifixion and the resurrection. Most people think that's unreasonable. Paul said in Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. I mean, he made it emphatic. In any situation, you rejoice. Psalms chapter 34, verse 1, David said, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. And I've used a bunch of other scriptures. Here's another one right here in Deuteronomy chapter 28 and in verse 47. It says, because thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things, therefore shalt thou serve thine enemies, which the Lord shall send against thee in hunger and in thirst and in nakedness and in the want of all things. And he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee. Now, Deuteronomy chapter 28 is what's called the blessings and the cursings of the law. Deuteronomy 28, verses 1 through 14 list all of the blessings that'll come upon you for obedience. Verses 15 through 68 list all of the curses. Now, this has to be interpreted in the light of the new covenant. Galatians chapter 3, verse 13, it says that Christ redeemed us from the curse of the law. And so we aren't going to receive these curses that are listed here because Jesus took the curse for us. And for those who have made Jesus their Lord and have accepted His payment, you will never be cursed by the Lord. You will never be rejected. So it needs to be interpreted in the light of that. But nonetheless, this it's just because God put our punishment upon Jesus didn't mean that He changed what's right and wrong. Even though we aren't going to be punished for our own sins, sin is still sin. It's still wrong. And this is listing some of the reasons that God was going to bring curses upon the Israelites. And one of them here in verses 47 to 48 was because they didn't rejoice and serve the Lord with joyfulness and gladness of heart for the abundance of the things that God had given him. So God right here says, I'm going to punish you because you didn't rejoice over the good things I've done. Now again, see, this is just totally, totally different than what most people think. Most people do not feel accountable, responsible for their emotions. If you were to come to most people and say, all right, you're going to be punished if you don't start rejoicing in the Lord, they would just think, this is weird. This is unreasonable. I can't control my emotion. How could you punish me for something? It's not my choice to be discouraged or sad. It's what happened to me. And yet the Lord is saying He is going to punish them because they did not rejoice for the abundance of all things that they had. So this forever takes emotions out of the realm of just something that you would like to have, but it's not anything you have control or authority over. It shows that you can rejoice. You have to rejoice. We were commanded to rejoice. Boy, this is important. And again, most people don't think this way. And so they just give in to these negative emotions. I used this example earlier, but nobody gets up in the morning and just says, all right, I'm believing for it to be depressed by evening. Nobody prays for that. They don't want it. They would desire to have good emotions. But if something bad happens during the day, they just give in to it. And they think, well, this person rejected me. How could I feel any differently? Well, I was reading those verses by Paul over in 2 Corinthians chapter 4, verse 17 yesterday. And it said that Paul, he said his affliction was just a light affliction. And yet he was beaten. He was beaten with rods. He was beaten with whips. He was stoned and left for dead. He was put in prison. All of these terrible things happened, and yet it was just a light affliction. And he chose to rejoice and praise God through the midst of it all. In the 16th chapter of the book of Acts, you can read where Paul and Silas were beaten mercilessly. And then they were put in prison and thrown into the dungeon and their feet and their hands put into stocks. And so here they are with lacerated backs. They were bleeding. They were in a prison that was dark. It said that the jailer had to get a light and come in because it was totally dark. They didn't have any light. It wasn't a prison like today where they were laying on their cot watching television. Their feet and hands were in stocks. It was terrible. It was bad. And at midnight, Paul and Silas started singing and praising God. And they didn't do it just so that they could have God intervene and get set free. Because when the Lord did intervene and an earthquake came and their bands were loose, their stocks were broken and they were free, they didn't leave. Here's a novel idea or a thought. Paul and Silas didn't praise God just to get out of their situation. Paul and Silas were praising God out of a pure heart just because they loved Him. And when they were set free, they didn't leave. They just stayed there. And all of the prisoners stayed there too. Boy, that's amazing. And see, most people would sit there and say, well, they were in denial. Well, what they were doing was denying that this earth and that this life and that the problems we have in this life is all that there is. They were thinking, Jesus said over in Matthew chapter 5 when He was teaching the Sermon on the Mount, He says, rejoice when people persecute you and throw out your name for My sake. He says, rejoice, shout, and leap for joy, for great is your reward in heaven. There is a special blessing when people persecute us because of our faith in the Lord. We are going to be so compensated, so recompensed by the Lord in eternity, that if you were to think on those things instead of what this person said about you, but if you were to think about how God loves you and how God is going to give you rewards and crowns and you are going to be blessed, blessed, blessed for all of the rejection and hurt. And if you thought about that, you could be like Paul and Silas and start rejoicing. They were rejoicing and praising God in the midst of a terrible situation. I know that there's many people watching this program that you agree with me that we should rejoice. You desire to do it, but you don't feel a responsibility. You don't feel a control or an authority to get it done. But I'm telling you, God has given you commands right here in Deuteronomy where He said He was punishing people because they didn't rejoice for the joy and gladness for the abundance of things that they've given Him. I tell you, this shows that rejoicing is not just something that happens when you feel like it. It's something that you have to choose to do. You have to make a decision, and you just have to choose to bless God and to focus on the positive things instead of focusing on the negative things. And that's powerful to me. You know, I'm sharing with you about how to harness your emotions, and the very first thing for me is just to realize that I was given commands to do it. I was given examples of it. Paul and Silas rejoiced when they were beaten and thrown in prison and all of these things. And because of this, the very first thing that set me free in this area was just rejecting the thoughts of this world that I can't do this. I can't control it. I have no power, no authority over this. I have totally rejected that. And I believe what God's Word says. And praise God, I am going to rejoice. I don't care what happens to me. If they slit my throat, I'm going to praise God that it was with a clean knife that didn't have any rust or germs on it. Amen. I'm going to find something to praise God for in the midst of any situation. Amen. It's really down to what you choose to focus on. You know, I'm making these programs way in advance. I think today is June the 9th that I'm making these programs. You're seeing these in September, so there's a lapse here. But I just got back from a trip to England and Poland and Italy and Wales. And I just went up and saw our building. And in 3 weeks' time that I was gone, they have gotten so much done. You know, hopefully they will illustrate what I'm talking about and show you some of the pictures of the building that we're building. And of course, what you are seeing on this program is still probably a month or two old. But anyway, my point is that yesterday we paid out $1.7 million. We're paying for this project debt-free, paying as we go. And anyway, I'm now down to basically nothing. I have nothing left to continue to build all of this. And yet we've got, I don't know, before the end of this year, I've got to come up with another $18 million above our normal expenses. Now, the reason I bring all this up is to say that I could either go there and I could see how far we've got to go and how much money I need and how I'm basically just totally out of money at this time, June the 9th. And I could either look at that, and if I look at that, well, then my emotions are going to follow what I'm focused on. And I'll start seeing the need. I'll start seeing how are we going to get there. And that would cause all kinds of thoughts of fear, doubt, and unbelief, etc. But you know what? Because of these decisions, these things that I'm telling you right here, and I have just chosen to rejoice, when I went there yesterday and I saw how much we've changed, you know, hopefully they could put up a picture from my May the 6th update that I did and show you where we were at that time. And then I'm making another update and show you where we are on June the 10th. And if you see how far we've come, I was just overwhelmed with the amount of building that's going on. And instead of seeing what we don't have, I saw what we do have. And I saw that everything there, tons and tons and tons, nearly 4 miles of steel, if you put it end to end, is paid for. And it's either up or laying on the ground and in the process of getting put up. And instead of seeing what I don't have, I saw what we did have. And I tell you what, I was just praising God and thanking God. And when you focus on the positive and you praise God for what is happening, not what might happen or it might not happen, And when you do, it just makes faith rise up in your heart. And I tell you, I am just so excited. Again, in the natural, without the intervention of the Lord, by the time you see these programs, you're in September, we would have had to have stopped construction. And I can't tell you emphatically from experience that we haven't stopped in, construction, but I'm believing God that we've been in constant construction for 30 months and we have never had to stop. We have gone full blast, and I believe that we're going to have a miracle, and by the time you see this, that we'll still be having construction going on, and that, praise God, it's going to just continue. But I don't have any guarantee other than just my faith and the fact that I'm focusing on these things. But instead of focusing on what might happen, what could happen, and being fearful about that, I'm looking at what's already happened, and it just gives me an assurance that he that's begun this good work in me is going to continue it and perform it, and that, praise God, we're going to get all of these projects done, and that's the way I deal with things. I know some of you don't relate exactly to what I'm talking about, but just look at it this way. If you had a $53 million project going on and you were down to nothing. And yesterday I think we had 85 workers on site. We will get up to where we have nearly 200 workers on site at the height of this thing. And you have all of this stuff going and you have no money left. You know what? That could be cause for concern. That could cause some anxiousness. But it just depends on how I choose to think about it. I live my life focusing on the good things. I look back at the faithfulness of God and I see that He's been so good to me. You know, when we started this project a little over 3 years ago and bought this property, I had no money whatsoever. I mean, I had money coming in on a regular basis, but money set aside to build, we had no money set aside to build whatsoever. And yet over the last 3 years, we have spent $32 million on that first building that I call the barn. We now have spent close to $8 million on this second building that is now under construction. So you add all of that together, what's that, $43 million or something that I've spent above my normal income. And when I look back at that and see the faithfulness of God, I think that this next $40 million that I need or whatever, it's no problem. I've already seen God come through. I've already seen God supply. And because of the way I choose to think about things and stuff, I just am praising God when some of my staff is a little bit concerned about how are we going to continue on. But you just hide and watch. Again, there's a 3-month lag between when you're seeing this program and when I'm saying these things. But you could go to our website, awmi.net, and look on the latest construction update on there. And I believe that you'll see that, praise God, we're still continuing and things are going along and God's going to come through. And I just don't worry about stuff like this. And you know why? Because a lot of it has to do with the fact that I have learned to harness my emotions. I'm getting a little ahead of myself, but I'll give you a taste of some of the things I'm going to teach next week. But your emotions follow your thoughts. And if you choose to focus on what could be, what might be, and worry about all of these things, then it just breeds doubt and it breeds unbelief and it breeds discouragement and fear and worry and all of these things. But I just choose to look on what God has already done. I look at all the positive things. I choose to look at the future through the Word of God. And your thoughts will totally dictate where your emotions go. Your emotions can't go anywhere that your thoughts haven't already been. So don't think on the negative things and you won't be depressed and discouraged. I'll be explaining that in a lot more detail. But I'm just saying that these things are things that I use in my life every single day because of it. I gave the testimony this week about how my son was raised from the dead, and I firmly believe a huge part of that miracle took place because instead of me giving in to grief and sorrow, I just chose to praise God and look at the positive things. And I could give you thousands and thousands of examples of where I have chosen to believe God and operate in faith instead of just letting my emotions run unchecked. If you do that, it is a recipe for disaster. Let me use this other passage of Scripture out of James chapter 1. And I tell you, this is a powerful principle here. In James chapter 1 and in verse 13, it says, "Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. And when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death." Now, there's a lot in these verses, but I just want to focus primarily on verses 14 and 15. It says, "Every man is tempted when he is drawn away of his own lust." You know, the word lust today is a word that we use nearly exclusively to describe some kind of improper, immoral sexual desire. But the word lust just literally is describing any overwhelming or strong emotional desire. Matter of fact, if you read this in the NIV, it translates this as desire instead of lust. In Galatians chapter 5, verse 17, it says that the Spirit lusts against the flesh. The Holy Spirit is not having some strong sexual, immoral desire against the flesh. That's not what it's talking about. It's just talking about that it's a strong emotion, a powerful emotion. So this is saying that every man is tempted when he is drawn away of his own lust, his own desires, his own emotions, and enticed. And when lust, these emotions conceive, it brings forth sin. And sin, when it is finished, brings forth death. So what this verse is saying is that sin is conceived in your emotions. That's a huge statement right there. Emotions are like your spiritual womb. Whatever emotions you allow to function on the inside of you, you are allowing seeds to be sown that are going to spring up. Actually, the exact wording right here is it uses the word conceive. You conceive when you have emotions. If you are rejoicing and praising God, you are conceiving good things that are eventually going to come to birth in your life. If you have negative emotions, you are conceiving evil things. You know, I hope this isn't offensive to you, but this is following the exact same logic of these verses right here. When you are depressed, discouraged, angry, bitter, unforgiving, etc., negative emotions like that, based on this example right here, what you're doing is having like spiritual, emotional intercourse with the devil. You are allowing the devil to impregnate you with something that is going to come to birth. And the only way you're going to avoid the birth of these negative things is to have like an abortion or a miscarriage along the way. That's not the way to control birth. The way to control birth isn't to just go out and indulge yourself and conceive all of the time and then abort it so that you don't have to live with the consequences. The best way to avoid a birth is just to avoid the conception. And I don't think most people think this way, but this is saying that sin is conceived in your emotions. That's a strong statement. Most people, again, would not just say, "All right, Satan, come in, impregnate me, plant your, you know, thoughts of suicide and all of these negative things in my life. Just do your worst." You wouldn't do that. But you will have something negative happen, and then you'll have negative feelings that go with it, and you'll just allow those feelings to run rampant, not even thinking about what the consequences are. If you could understand what he's saying right here, when you have these negative emotions, sin is conceived in your emotions. When you allow discouragement to go, you are allowing Satan to plant seeds in you. You know, there's people that commit suicide and they don't want to do it. They sit there and think, you know, that I just couldn't help it. Of course, we don't get to hear exactly what they were thinking because they're on the other side. But I mean, they would sit there and say, "I couldn't help it" and stuff. But the truth is, you couldn't have even committed suicide unless you'd first of all indulged depression, discouragement, maybe rejection, anger, bitterness, or something. And through these negative emotions, those seeds of suicide were planted in that person, and then eventually it was acted out. And people look at that birth and think, how did this happen? Well, I'm not going to teach on all of this right now. I hope some of you understand these things, but the stork doesn't bring babies. You have to conceive it. When a baby is born, that is not when that conception started. There's a lot of things that went on. And when a person goes out and commits sin, that is not when that sin just came upon them like a seizure. They had to conceive it. It started long time before in the emotions. If you can't control your emotions, then you cannot control the birth that is going to come as a result of those emotions.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Oké, we gaan beginnen. We zijn bezig met mijn boek Bidden is ontvangen. Bepaalde aspecten halen we eruit. Ik vertel ook extra dingen die niet in mijn boek staan. We zijn bezig met de serie. Vorige keer heb ik gehad over hoe kan je bidden in geloof. Want de Bijbel zegt, als we bidden, moeten we geloven dat we het ontvangen. Want anders gaan we het niet krijgen. Jacobus zegt zelf, mensen die twijfelen moeten niet denken dat ze iets krijgen van wat ze vragen. Dus hoe doe je dat nou, bidden in geloof? We hebben het vorige keer over gehad. Vanavond wil ik het hebben over het thema eenparig gebed. Anders verwoord, samen bidden. Samen met een ander bidden of samen met iemand voor een situatie bidden. Hoe bid je met elkaar? Daarom zei ik, deze uitzending, en iedere uitzending die we doen is belangrijk voor iedere christen, want ik wil het alleen maar essentiële onderwerpen behandelen. Maar deze uitzending is gewoon heel belangrijk voor iedere christen, want iedere christen bidt samen met anderen. Je bidt samen in de kerk, op een homegroup of huisgroep of hoe het ook heet bij jou in de kerk, een connectavond. We zijn gewend om met elkaar te bidden. Alleen, wat we willen is dat we niet alleen met elkaar bidden, maar dat we met elkaar wonderen zien, dat we met elkaar gebedsvoren zien, dat wat we bidden, dat het ook gebeurt. En daar hebben we het over gehad met een van de eerste uitzendingen in deze serie. Gebedsverhoring is volgens het woord van God geen mogelijkheid, maar een zekerheid. Iedere tekst in het Nieuwe Testament over gebed belooft ons gebedsverhoring. Als je mijn boek Bidden is ontvangen nog niet besteld hebt, bestel het boek, want dit boek helpt je om die gebedsverhoring ook te ontvangen. En in een van de eerste hoofdstukken dan geef ik allemaal bijbelteksten waarin constant staat, als u bidt, ontvangt u waar u voor bidt. Bid en u zal gegeven worden. Alles wat je bidt, zal je ontvangen. Wat u de Vader ook vraagt, hij zal het doen. Dus de Bijbel spreekt altijd in termen van zekerheid dat het gaat gebeuren. Nou, dat is dat is de belofte van gebedsverhoring. Nou, vorige keer tijdens mijn onderwijs met bidden in geloof vroegen mensen al, ja, maar hoe zit het dan met Heer, als het uw wil is. Nou, toen heb ik ook gezegd, er zijn verschillende soorten gebed. Heb ik ook al in eerdere uitzendingen benoemd. Nou, is het ook belangrijk dat mensen het boek lezen en echt bestuderen, want dit is zo essentieel voor je gebedsleven. Toevallig kreeg ik vorige week een heel mooi compliment van een man die al, ik denk dat hij, hij is denk in de 70. En al 50 jaar lang dient hij de Heer, fulltime bediening, wordt groot gebruikt. Als profeet door God over de hele wereld. En die man zei, en nogmaals groot respect, internationale bediening, internationale profeet en leraar, die zei, dit is het beste boek over gebed wat ik ooit in mijn leven heb gelezen. Omdat het zo nuchter is, zo praktisch, zo toepasbaar. Hij zegt, dit is een must read voor iedere christen. Was voor mij een gigantisch compliment om te krijgen van iemand die al zo lang voltijd de Heer dient en zo groot gebruikt wordt door God. Maar dus als je het boek niet hebt besteld, ga naar onze website, dan kan je hem gratis bestellen. Maar er zijn dus verschillende soorten gebed. En we moeten weten welke soort gebed zijn we aan het toepassen. Ik vergelijk het ook met verschillende soorten sporten. Je kan voetballen, je kan handballen, je kan volleyballen, je kan basketballen. Het is allemaal met een bal. Dus het is allemaal gebed. Maar het heeft andere regels, andere principes. En de Bijbel spreekt over verschillende soorten gebed. Daarom zegt de Bijbel in Efeze 6, vers 18, terwijl u met alle gebed bidt. En de Bijbel spreekt over voorbeden, smekingen, dankzeggingen, gebeden. Dus er zijn verschillende soorten gebed. Nou, wat zijn de 7 soorten gebed die het woord van God ons geeft? En ik zeg niet dat dit alle 7 zijn, maar even om het in categorieën te zetten. En vanavond ga ik dus over 1 van die soorten hebben. Het gebed van geloof. Daar hebben we het heel veel over gehad. En het gebed van geloof noem ik het soort gebed wat je gebruikt om gebedsverhoring te krijgen in je eigen leven. Of voor je eigen leven. Gewoon wat jij voor jezelf, voor jouw situatie vraagt aan God. Dat is het gebed van geloof. Maar je hebt ook voorbeden. Dat is het gebed wat jij bidt voor een ander of voor een situatie of voor iemand om tot de Heer te komen. We hebben het gebed van geloof, we hebben voorbeden en we hebben het gebed van toewijding. Als je je wilt toewijden aan iets. Heer, ik ben bereid om naar China te gaan als zendeling als het uw wil is. En dan ben je de wil van God aan het zoeken. Dat is een gebed van toewijding, wat Jezus bad in de hof van Gethsemane. Heer, als het uw wil is. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar dat bad Jezus alleen in die soort gebed. Jezus bad niet toen hij Lazarus ging opwekken uit de dood. Heer, laat niet mijn wil of uw wil geschieden. Nee, daar gebruikte Jezus het gebed van geloof. Dus het zijn verschillende soorten gebed. Het gebed om wijsheid of richting te ontvangen. Jacobus zegt, als iemand wijsheid tekort komt, dat is het gebed waar je God vraagt om wijsheid, maar ook luistert naar wat God zegt. Dan heb je eenparig gebed. En daar wil ik het vanavond over gaan hebben. Dat is samen met iemand bidden. Samen met iemand bidden voor een gebedsverhoring. Je hebt bidden in tongentaal, bidden in de geest en gewoon gebed als omgang of intimiteit met God. Als het goed is in je tijd met God, tijd met gebed, ben je niet alleen maar om dingen aan het vragen. Je bent gewoon omgang aan het hebben met God. Maar vanavond wil ik het hebben over eenparig gebed. Eenparig gebed. Dus wat zegt de Bijbel over eenparig gebed? En waarom is dat zo belangrijk? Ik zei het al, iedere christen bidt wel eens samen met iemand of met mensen in hun kerk of hun huisgroep of hun bijbelschool. Dat we mensen appen of bellen. Of Facebooken, Snapchatten, Twitteren, TikTokken, wat hebben we nog meer? LinkedIn. Maar soms krijg je wel eens appjes van mensen van, joh, bid voor me. Of wil je samen met me bidden? Of zullen we voor die en die bidden? Dus samen bidden. Hoe doe je dat effectief? Want wat denk ik heel belangrijk is om er vast om te benadrukken is, voor samen bidden, ook in dat geval belooft de Bijbel ons gebedsverhoring. Gaan we zo meteen zien. Maar toch hoor je mensen zeggen, maar iedereen heeft gebeden, er is niks gebeurd. Of we hebben met de hele kerk gebeden en er is niks gebeurd. We hebben met de hele groep, of wel 100 mensen hebben gebeden, maar er is niks gebeurd. Nou, als ik zou vragen, als we hier fysiek in een zaal zouden zitten, en ik zou vragen, wie heeft dat wel eens iemand horen zeggen? Dan steken we allemaal onze hand op. Hebben we allemaal wel eens mensen horen zeggen? We hebben met z'n allen gebeden, maar er is niks gebeurd. Nou, de eerste fout die mensen maken is dat ze de nadruk leggen op gebed in plaats van geloof. Jezus vroeg aan niemand, waar was je gebed? Jezus vroeg aan mensen, waar was je geloof? Dus zelfs met het bevrijden van de maanzieke jongen, Jezus niet, jullie hebben niet hard genoeg gebeden. Jij zegt, het heeft te maken met jullie ongeloof. Dus heel vaak legt Jezus de nadruk niet zozeer op gebed, maar op geloof. En dat is wel iets heel belangrijks, want dan kunnen we zeggen, we hebben met z'n allen gebeden. Maar we hebben vorige keer gezien, een van de voorwaarden voor gebed is geloof. Dus als iedereen aan bidden is, maar er is geen geloof dat het ook gaat gebeuren, dat we dat zeker weten, dan voldoen we gewoon niet aan de basisprincipes van die het woord van God ons geeft om te bidden. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Nou, wat is de kerntekst over eenparig bidden? Is Matteüs hoofdstuk 18, vers 19. Matteüs, hoofdstuk 18, vers 19. Daar staat dit. Verder zeg ik u, dat is Jezus, verder zeg ik u, dat als twee van u op aarde iets, let op, iets, wat dan ook, ik heb er twee lijnen onder gezet in mijn Bijbel, wat dan ook, eenstemmig verlangen. Nou, dat woord in het Grieks is ook hetzelfde woord voor bidden, vragen. Het zal hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeenkomen, daar ben ik in hun midden. Ik ga hem nog één keer lezen. Verder zeg ik u, als twee van u op aarde iets. Wat dan ook. Dus Jezus legt nog even uit voor de mensen die iets niet begrijpen. Denken mensen, ja, maar dat is veel te vaag. Daarvoor zegt Jezus, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemel is. Oké, daarom zei ik net al, de belofte van gebedsverhoring is hetzelfde voor met elkaar bidden, waar twee van u op aarde is, met elkaar, als in je eentje bidden. De belofte is gebedsverhoring. En dit is al mijn uitgangspunt. Als mensen zeggen, we hebben met z'n allen gebeden, maar het heeft niet gewerkt, dan is de vraag, wat heeft er niet gewerkt? En vaak bedoelen ze, God heeft niet gewerkt. Alleen dit is het ding. Jezus zegt, als jij bidt samen met iemand, werkt God, gebeurt het. Wat het ook is, God gaat het je geven. Maar als het niet gebeurt, dan is de vraag, waar ligt het? En heel vaak zijn we geneigd om God de schuld te geven. Terwijl als God het belooft, God zegt, ik doe het, dan ligt de verantwoordelijkheid bij ons. En daar wil ik vanavond naar gaan kijken. Hoe kan het dan dat het niet gebeurt? Nou, even globaal. Wat zien we in deze tekst? Ten eerste, er zit kracht in om met elkaar te bidden. Het is goed om met elkaar te bidden. Daarom zegt Jacobus 5 ook, bid met elkaar, bid voor elkaar. Dus het is krachtig, het is goed om met elkaar te bidden. Het is niet per se krachtiger om met elkaar te bidden. En waar ligt die lijn? Ik denk dat dat toch goed is. Want soms is het, ja, we hebben met 100 mensen gebeden, maar er is niks gebeurd. Waar zegt Jezus, bid met 100 mensen? Toen de discipelen er met elkaar niet uitkwamen om de maanzieke jongen te bevrijden in Matteüs 17, deed Jezus het in zijn eentje. In zijn eentje. Dus het is niet per se krachtiger om het met elkaar te doen. Wanneer ga je gezamenlijk bidden of eenparig bidden? Ik zeg altijd, een gezamenlijk probleem vraagt om gezamenlijk gebed. Een gezamenlijk probleem vraagt om gezamenlijk gebed. Dus als er een probleem is waar meerdere mensen mee te maken hebben, dan is het ook goed om met meerdere mensen daarvoor te bidden. En ik denk dat dat een hele goede richtlijn is. Maar Jezus zegt wel, wat dan ook. Hij zegt iets. Nou ja, iets is ook een beetje het meest vage woord wat er is, zeg maar. In de zin van, er kan alles ondervallen. Maar Jezus zegt, als twee van u op aarde iets, wat dan ook. Eenstemmig verlangen. Nou, ik begrijp ook wel, ik heb daar een vorige uitzending over gedaan, hoe kan je bidden naar de wil van God? Want Johannes zegt dat we moeten bidden naar de wil van God. We hebben gezegd, we moeten eerst de wil van God zoeken en er dan voor bidden. Niet eerst bidden en dan kijken, was dit wel of niet de wil van God? Dus daar hebben we het nu niet over. Maar dan zegt Jezus, als twee van u op aarde, iets wat dan ook, en dan zegt hij, eenstemmig verlangen. Nou, daar wil ik het over gaan hebben. Dat woord verlangen in het Grieks betekent ook gewoon vragen aan God. En dan zegt Jezus, als ze iets, wat dan ook, zegt Jezus niet. Jezus zegt hier niet. Verder zeg ik u, als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen. Als ze geluk hebben, krijgen ze het. Of als het de wil van God is, krijgen ze het. Of laat het daarna in de handen van God en wacht af wat er gebeurt. Nee, hij zegt, het zal hun ten deel vallen. Het zal hun ten deel vallen. Het zal gebeuren. Dus dat is de belofte van God. Nou, wat is de sleutel hier? Wat is de sleutel in deze tekst? Want ik hoop dat je zelf leert om krachtig en scherp je Bijbel te lezen. Wat is nou de voorwaarde hier? Verder zeg ik u, als twee van u op aarde iets, wat dan ook, hier zit de voorwaarde. Eenstemmig. Eenstemmig. Jezus geeft maar één voorwaarde. Ze moet het eenstemmig bidden. Nou, wat betekent dit eenstemmig? Het betekent eigenlijk één stem. Hoewel het meerdere mensen zijn, hun gebed moet klinken als één stem. Dat moet perfect in elkaar vallen. Je zou kunnen zeggen, ze moeten afgestemd hebben waar ze voor bidden. Het is één geluid, het is één klank. Je zou kunnen zeggen overeenkomen. Nou, wat het mooie is, in het Grieks is het woord symphoneo. Waar eigenlijk het woord symfonie vandaan komt. Dus als je een orkest bekijkt, die spelen soms in symfonie. Ze spelen allemaal één stuk muziek. Het zijn verschillende instrumenten. Ze spelen samen één muziekstuk. En het klinkt als één helder geluid. Dat is de kracht van instemming. Nou, waarom gebeurt het vaak niet als mensen met z'n allen ergens voor bidden, met elkaar ergens voor bidden? Omdat ze niet afstemmen met elkaar. Ze stemmen niet met elkaar in. Waarvoor zijn we eigenlijk aan het bidden? En weet je, dat is de kracht van instemming. Heel vaak wordt er niks afgestemd of ingestemd. Ik ga er zo meteen voorbeelden van geven. Maar als je kijkt naar hoe Jezus functioneerde, Jezus pakte ook vaak dit principe van instemmen met iemand. Een van de meest bizarre verhalen daarover, maar ook wel het verhaal waar het mooiste en duidelijkste staat, is Marcus hoofdstuk 10. Het verhaal van Bartimeus. Nou, dit verhaal, en ik ga het niet helemaal lezen, want het is een vrij lang verhaal. Daar lezen we dat die Bartimeus blind zit langs de weg te bedelen. Hij hoort dat Jezus eraan komt. Hij begint dat te schreeuwen. Jezus, Jezus, heb medelijden met mij. Zoon van David, heb medelijden. Iedereen zegt dat hij zijn mond moet houden. Hij blijft schreeuwen. Op een gegeven moment Jezus zegt, roep die man, breng hem hier bij mij. De mensen brengen hem bij Jezus. Hij gooit zijn blinde mantel af. Maar Bartimeus is blind. Dus even om jezelf voor te stellen, hoe heeft dat eruit gezien? Blijkbaar mensen hebben hem denk ik opgetild. Het was druk, een hele menigte liep. Dus ze moesten hem door die menigte. Bartimeus ziet niks, die is aan het aftasten. Die weet niet waar die staat. Iedereen ziet wat daar gebeurt. Er wordt een blinde man die niks kan zien, recht voor Jezus gezet. Iedereen kijkt, wat gaat hier gebeuren? Wat gaat Jezus doen? Hoe gaat Jezus hem genezen? Ze hebben allemaal gehoord van de wonderen. Iedereen was daar vol verwachting en spannend. En ik durf te weten, iedereen zat te kijken van, joh, weet je wel, ik denk, sommige mensen klommen op elkaars rug, klommen in een boom. Iedereen wil zien, wat gaat hier gebeuren? De discipelen van Jezus staan erbij. Die denken ook van, oh, weet je, nou, hier gaat het weer gebeuren. Die hadden Jezus al vele blinden zien genezen. Dus dit werd weer spektakel, dit wordt weer schitterend, dit wordt weer... En weet je, ik weet zeker, dat was daar een hele atmosfeer van verwachting. Nou, die man die wordt voor Jezus gebracht en dan staat er dit. Vers 51. En Jezus antwoordde hem en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Nou, ik denk echt even serieus dat de discipelen op dit moment dachten van, joh, Jezus is helemaal gek geworden. En... Weet je, die blinde man die staat daar, die ziet niks. Die mensen die bij hem gebracht hebben, de discipelen, iedereen staat daar. Iedereen weet, hij is blind. En Jezus vraagt, joh, wat wil je dat ik doe? Nou, ik denk echt dat Petrus daar heeft gestaan van, oh nee, wat een domme vraag. Weet je, misschien heeft hij al gefluisterd. Jezus, hij is blind. Weet je, heel die menigte heeft door. Petrus zal wel gedacht hebben, heel de menigte heeft door dat hij blind is. Maar Jezus heeft het niet door. Nou, Jezus had heel goed... Door dat deze man blind was. Maar toch vraagt Jezus deze vraag. Wat wil jij dat ik doe? Wat was Jezus aan het doen? Hij was aan het instemmen met Bartimeus. Hij was aan het overeenstemmen. Want Bartimeus, misschien had hij helemaal geen geloof om weer te zien. Misschien was het helemaal niet zijn verlangen om weer te zien. Misschien vond hij het prima als bedelaar. Ik weet, dat was niet het geval, zou ook raar zijn, maar het had gekund. Misschien had hij gezegd, Heer, geef me een aalmoes. Of Heer, weet ik veel wat. Dus Jezus wil weten, wat wil jij? Hij wil instemmen. Als Bartimeus had gezegd, Heer, geef me een aalmoes. Ik denk dat Jezus Judas had geroepen en hem wat had gegeven. Dus Jezus stemt hierin. Wat wil je dat ik doe? Wat wil je dat er gebeurt? Ook voor het overeenstemmen in gebed, het eenpaar gebed. Wat wil je dat Jezus doet? En daar moet je over afstemmen. Dus wat gebeurt er vaak? Op het moment dat mensen samen bidden, Jezus zegt het moet één stem zijn. Dus er zijn twee dingen die je af moet stemmen als je samen met iemand gaat bidden. Dit is zo belangrijk. Er zijn twee dingen die je af moet stemmen als je samen met iemand gaat bidden. Wat is dat? Ten eerste, waarvoor ga je bidden? Ten tweede, waarvoor ga je geloven? Geloven. Je stemt af waar je voor bidt en je stemt af waar je voor gelooft. Wat wil je dat er gebeurt aan het einde van jouw gebed? Want daar zet je je geloof op. Want geloof is een van de voorwaarden voor gebed. Nou, vaak is het zo dat als mensen met z'n allen bidden, dat ze helemaal niet afstemmen waar ze voor bidden en al helemaal niet waar ze voor geloven. Waar ze hun geloof op inzetten. En als Jezus spraakt over één stemmig, het moet één stem zijn. Nou, vaak is het zo, ook in de gemeente, wordt er niet afgestemd. Dus soms wordt er een oproep gedaan, weet je, vanaf de kansel, vanaf de spreekstoel, zullen we met z'n allen bidden voor broeder Bert, want hij is ziek. Maar er wordt helemaal, en dan, nou, iedereen aan het bidden, 100 mensen aan het bidden, 200 mensen aan het bidden, er gebeurt niks. En iedereen zegt, ja, ik snap het niet hoor, ik weet het niet, we hebben met z'n honderden gebeden, er is niks gebeurd. Maar er is helemaal niet afgestemd waarvoor er gebeden wordt. Het gebed was niet één stem. Want de een bidt, weet je, de ene broeder bidt, Heer, geef broeder Bert kracht om deze ziekte te dragen. De ander bidt, Heer, geef de artsen wijsheid om hem te opereren. Nummer 3 die bidt, Heer, zorg dat hij geen operatie nodig heeft. Nummer 4 bidt, Heer, haal hem veilig thuis. Nummer 5 bidt, dat er helemaal geen operatie hoeft te gebeuren, dat hij bovennatuurlijk geneest. Nummer 6 die bidt, Heer, weet ik veel, vorm zijn karakter door deze ziekte. Nummer 7 bidt, Heer, laat hem getuigen van u, te midden van deze ziekte. Iedereen bidt voor iets anders. Er is niet afgestemd, het is niet één stem. En voor zeggen, nou ja, we weten niet waarom het niet is gebeurd. We voldoen niet aan de voorwaarden die Jezus geeft. Er wordt niet afgestemd waarvoor je bidt. Dus als mensen vragen om gebed, stem af. Waarvoor gaan we bidden? Waar gaat de hele gemeente voor bidden? Geloven we met z'n allen dat die niet geopereerd hoeft worden? Geloven we dat de operatie gaat slagen? Waar bid je voor? En dan, ik pak al meteen door op het volgende. Waar geloof je voor? Waar geloof je voor? Dus Jezus stemde ook altijd af waar mensen voor geloofden. Matteüs hoofdstuk 9, vers 28 en 29. Daar staat dit. In vers 28 staat... Toen hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. En Jezus zei tegen hen, gelooft u dat ik het kan doen? Gelooft u dat ik het kan doen? Zij zeiden, ja, Heere. En toen raakte hij hun ogen aan en hij zei, het zal gaan naar uw geloof. Het zal gaan naar uw geloof. Wat vraagt Jezus hier? Geloof je dat ik het kan doen? En die man zei, ja. Hij zegt, je krijgt wat je gelooft. Het geschiedde naar uw geloof. Het zal gaan naar uw geloof. Dus Jezus stemde af, waar heb je geloof voor? Waar heb je geloof voor? Dus in het geval van de gemeente zou het ook heel goed zijn als ze afstemmen, waar heeft broeder, ik weet niet wie ik net noemde, Bert of Piet, maakt mij het uit, waar heeft hij geloof voor? Wat wil hij dat er gebeurt? Wat verwacht hij van Jezus? En dan gaan we daarop instemmen. Ik ga je zo meteen nog iets laten zien uit Jacobus, waar de Bijbel spreekt over bidden voor de zieken en ziekenzalving. Daar zit ook een grote sleutel in. Maar dus waar geloof je voor? Dus heel vaak als in de gemeente gebeden wordt, er is niet afgestemd waar er voor geloofd wordt. De een gelooft dat broeder Piet gaat genezen, de ander gelooft het niet. De een gelooft via de artsen, de ander gelooft dat God deze ziekte gebruikt. Er is geen instemming, er is geen geloof. En het resultaat is dat er ook geen kracht is, want er is geen eenstemmig gebed. Er is verdeeldheid in plaats van eenheid. Er is verspreide kracht. Er is verdeelde kracht in plaats van gebundelde kracht. Al die gebeden gaan tegen elkaar in. En dus daarom, als je samen gaat bidden, stem af waar je voor gelooft.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Ik ga je een voorbeeld geven. Jaren geleden deden we een evangelisatiecampagne. We hadden een sporthal afgehuurd. Kwamen een hoop jongeren kwamen daar. We zouden prediken, het evangelie delen. Mensen kwamen daar tot geloof in die campagnes. En echt 10 minuten voor de dienst komt een van mijn van de medewerkers, een van mijn teamleden, die komt naar me toe. En dat was een heel belangrijk teamlid die alles organiseerde, alle facilitair. En dat teamlid zei, Tom, ik moet nu gaan. Ik ben net gebeld, er is iets aan de hand met mijn oma. Ze is opgehaald door de ambulance, ze ligt op sterven. Ze kan ieder moment overlijden, mijn moeder heeft gebeld. Ik moet nu weg. En ik zei, wacht even. En ik vroeg haar, wil jij dat je oma sterft vanavond? Het klonk als een hele rare vraag, maar ik vroeg, wil je dat? En ze ging erover nadenken. Ze zei, ja, nee, dat wil ik eigenlijk niet. En sommigen zeggen, ja, maar dat is een rare vraag. Maar Jezus vroeg ook, wil je gezond worden? Vroeg Jezus aan mensen. Jezus zei, in Matthäus hoofdstuk 15, zei hij tegen die Canaanese vrouw. Hij zei, het zal gebeuren wat jij wil. Het zal gebeuren wat jij wil. Dat was haar geloof op in had gezet. Dus ik vroeg haar, wil jij dat je oma sterft vanavond? Ze zegt, nee. Nee, mijn oma, weet je, het gaat prima met mijn oma. Zo oud is ze ook niet. Ik wou niet dat ze sterft vanavond. Dus ik pakte mijn Bijbel. Ik ging naar Matthäus hoofdstuk 18. Ik las vers 19. En ik zei, kijk, hier staat het. Als wij instemmen, wat we ook vragen. Als wij instemmen op dit moment dat je oma geneest in plaats van sterft, gebeurt het. Geloof je dat? En ze keek, zei ja. Ik zei, dat geloof ik. Ik zei, nou, ik riep er nog een teamlid bij. En die werkt vandaag nog voor onze organisatie. Ik zei, joh, dit is aan de hand. Jezus zegt hier dat we eenparig kunnen bidden. Waar twee of drie in zijn naam zijn, is hij in ons midden. Dus ik zeg, joh, dit is waar we voor gaan bidden. Dit is de situatie. Dit is wat we geloven. Dat op dit moment gaan we bidden. En op dit moment gaat de oma genezen. Iedereen het ermee eens? Ja. Zetten we daar ons geloof op in? Ja. Gewoon elkaars handen bij het gepakt. Vader God, u zegt in uw woord dat er twee of drie samen zijn, dat u daar bent. En dat wat wij ook eenstemmig verlangen, dat u dat doet. Op dit moment vragen we u om haar oma te genezen, dat ze zal leven en niet zal sterven. En we ontvangen het en we danken u ervoor in Jezus' naam. Amen. Simpel gebed, duurde 2 minuten misschien. We waren amper klaar met bidden, haar telefoon ging, haar moeder aan de lijn. Haar moeder zei van, joh, we weten niet wat er aan de hand is, maar de situatie is 180 graden gedraaid. Ze is buiten levensgevaar, ze is aan het genezen, aan het herstellen. De artsen snappen er niks van, maar blijf vanavond maar bij die avond. We spreken elkaar morgen weer. En de oma was helemaal gezond geworden, helemaal genezen. De situatie van sterven naar leven in 5 minuten omgekeerd door 1-stemmig gebed. En een groot getuigenis, groot wonder ook van de Heer. Maar het punt wat ik wil maken is, we hadden afgestemd. Waar bidden we voor? Waar geloof voor? Wat verwachten we dat er gaat gebeuren? En op die manier stemden we in, stemden we af. En God deed een wonder. En dan zie je dus dat is de kracht. Jezus zei, het zal gaan zoals u geloofd hebt. En Jezus zei dat ook tegen de hoofdman. Even kijken, het is maar hetzelfde één hoofdstuk terug. Matthäus hoofdstuk 8, vers 13. Daar zegt Jezus dit. Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen. En het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht werd gezond op datzelfde moment. Nou, ik zat dit verhaal vandaag nog te lezen. Maar ik zat me gewoon weer te verwonderen over dit verhaal. Want die man, Jezus zegt, ik zal meegaan naar jouw huis om je knecht te genezen. En die man zegt, ja, maar Heer, dat is toch helemaal niet nodig? Als u gewoon een woord spreekt, zal die ook gezond zijn. Wat Jezus doet, Jezus zegt, oké, het gaat zoals u het gelooft. Het gaat niet wat mijn plan was. Het gaat nou gebeuren wat jij gelooft. En het gebeurt. Het zijn, weet je, met ons geloof, zeg ik al, bepalen wij wat er gebeurt. Geloof wacht niet af wat er gebeurt. Geloof bepaalt wat er gebeurt. Ik weet dat heel radicaal onderwijs is, maar Jezus wacht er nooit af. Met de maanzieke jongen, met de vijgenboom, met de storm, met wandel op water. Wat er gebeurde, met zijn geloof bepaalde hij wat er ging gebeuren. Matthäus 15, vers 28. Jezus wilde deze vrouw eerst niet genezen, die Canaanese vrouw of haar dochter bevrijden. Omdat hij was in eerste instantie gekomen voor de Joden, voor het volk Israël. Zij was heiden, maar ze bleef aandringen, want ze had geloof. En dan staat er uiteindelijk. En toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Zoals u wil. Zoals u wil. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Dus je ziet, Jezus stemde af met mensen in hun geloof. En mensen bepaalden zelfs met hun geloof en hun verwachting wat er gebeurde. Maar het is zo belangrijk. Marcus hoofdstuk 9, op een gegeven moment die vader zegt dan tegen Jezus. Heer, als u iets kunt doen, help ons dan. Hij legt eigenlijk die verantwoordelijkheid bij Jezus neer. Als u iets kunt doen. Jezus pakt het even helemaal terug. Hij zegt, als u kan geloven. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Dus Jezus legde die bal weer terug bij hem. Van joh, deze bal die ligt niet bij mij. Als u iets kan doen. Ik kan alles doen. Waar kan jij voor geloven? Waar zit jouw geloof? Het is zo belangrijk dat we met mensen afstemmen. Waar heb je geloof voor? Want als er geen geloof is, geen instemming over wat Jezus wil doen, dan is er geen kracht. En het was zelfs zo toen Jezus fysiek op aarde was. Als er ongeloof was, er was geen geloof, er was geen verwachting, er was geen instemming, kon Jezus geen wonderen doen. Matteüs hoofdstuk 13... zit alweer bijna hetzelfde hoofdstuk. Ik hoef amper te bladeren. In zijn vaderstad. Jezus kwam daar, de grote wonderwerker. Hij die zieken geneest, demonen bevrijdt, doden opwekt. Maar de Bijbel zegt in zijn vaderstad. Matteüs 13, vers 57. Of vers 58. Hij staat, hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongeloof. Dus hun ongeloof beperkte Jezus. Er was geen instemming, er was geen overeenstemming, er was geen verwachting. Dus God zoekt niet alleen met gebed, maar God zoekt altijd instemming. God zoekt mensen waar hij mee kan overeenstemmen, die in zijn plan willen wandelen. En dat zien we al in het Oude Testament. Bijvoorbeeld met een Gideon. Weet je wel, Gideon, dit is mijn plan. We gaan die Midianieten gaan we verslaan. Maar we gaan het op mijn manier doen. Met 300 tegen 10.000. En God had gewoon iemand nodig die instemde. Die zei, oké, Heer. Weet je wel, één stem, één verlangen, één doel. Mozes, ga naar de farao. Zeg hem, laat mijn volk gaan. De meest machtige man op aarde was de farao. Werd gezien als een god, aanbeden als een god. De farao had dit kunnen doen. En Mozes was vermoord. Hij had hem maar boos aan hoeven kijken. Zijn lijfwacht had hem vermoord. Maar God zocht iemand om mee in te stemmen. Die gewoon zegt, ja Heer, yes sir, dat is wat we doen. God zoekt gehoorzaamheid. En God zoekt mensen die willen instemmen. Dat zie je door de hele Bijbel heen. God kan het wel beloven, maar als wij het niet kunnen geloven, gebeurt het niet. Je ziet dat met het beloofde land, waar God dat hele volk wilde hebben. Alleen de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 4, dat ze konden het niet ingaan door hun ongeloof. Hebreeën hoofdstuk 4. Of is het Hebreeën hoofdstuk 3, laatste vers, ja. Hebreeën hoofdstuk 3. En er staat dan dit. Zo zien wij, dat gaat over het volk in het beloofde land. Zij konden het niet ingaan vanwege hun ongeloof. En dan staat er hier nog. Het gepredikte woord, dus het woord, gepredikte woord was ook aan hun gepredikt. Namelijk God heeft een beloofd land voor je. Bracht hun geen voordeel. Omdat het niet met geloof gepaard ging. Bij hen die het horen. Dus dit gepredikte woord, dit woord van God ook, brengt geen enkel voordeel in je leven als je het niet met geloof gepaard gaat. Als je het niet gelooft. Dus Jezus kan wel zeggen, alles wat u op aarde bidt, zal je krijgen. Maar als jij dat niet gelooft, ga je het niet krijgen. En als we eerlijk zijn, heel veel mensen, ook die bidden in een kerk, daarom zei ik in het begin, zijn heel druk met bidden, maar niet met geloven. Want ze zeggen, ja, we hebben met 100 mensen gebeden. Maar hoeveel mensen verwachten er op het moment dat ik bid, gebeurt het? Ik weet het zeker. Dat zijn er niet zo heel veel. Dat hebben ze niet afgestemd. Er is geen één instemming wat dat betreft. Smith Wigglesworth. Kijk, dit is het ding. Als mensen niet eensgezind geloof hebben, het is krachtiger om één iemand met geloof te laten bidden dan een miljoen mensen zonder geloof. En Smith Wigglesworth, die op een dag werd Smith Wigglesworth erbij gehaald. Hij was een groot geloofsman. Hij was gewoon een eenvoudige man, een loodgieter uit Engeland. En op een dag werd hij ergens bijgehaald, want er lag iemand op sterven. En een vrouw van een van zijn kennissen of vrienden. En hij ging erheen met een paar vrienden om voor die vrouw te bidden. Nou, die vrouw die was echt bijna, lag op het randje van de dood. En ze zijn daar. En op een gegeven moment iemand zegt, joh, we gaan voor haar bidden. Maar er werd niet afgestemd waar ze voor baden. Dus de eerste persoon die begon te bidden, En die bad, Heer, geef de familie kracht om dit verlies te dragen. En de andere persoon die begint precies hetzelfde bij de Heer. Geef ze kracht, geef ze wijsheid om met dit verlies. Te midden van dat iedereen dat soort gebeden van ongeloof aan het bidden is, begint Smith Wigglesworth begint te roepen. Hij zegt, Heer, laat ze hun mond houden. Stop ze. Hij wist, joh, deze gebeden doen helemaal niks. Hij pakt een fles olie uit zijn jaszak, begint het gewoon over haar uit te gieten. Gewoon bold, in geloof. Gewoon bijna een soort nijdigheid, een soort vrijmoedigheid in geloof. Heer, stop ze. En hij pakt zijn fles olie, begint leeg te gieten. Terwijl hij dat aan het doen is, krijgt hij een visioen van Jezus. Hij ziet Jezus handen leggen op die vrouw en die vrouw geneest totaal. Maar hij riep, Heer, stop ze. Hij wist, dit heeft geen enkele zin, deze gebeden. Er moet één iemand zijn hier die met geloof gaat bidden. Want dat doet veel meer dan al die mensen die in ongeloof bidden. En weet je, dat is ook zo in ons leven. Maar goed, als je gaat bidden voor mensen, peil, waar zit hun geloof? Soms ook in die diensten komen mensen naar me toe en die zeggen, nou ja, we willen gebed. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, ik heb, dat is een echt verhaal. Mensen, een vrouw zegt, ik heb chemokuren gehad en ik heb iedere dag nu last en pijn en moeilijk en zwaar en vermoeid. Wil je voor me bidden? Dus ik zei, ja, ik ga handen op je leggen en vanaf vandaag zal je er geen last meer van hebben. En die vrouw zei, ja, maar dat kan niet. Dus ik zei, hoezo niet? Ja, nou, de arts heeft gezegd dat ik hier heel mijn leven lang mee moet lopen. Dus ik zei, ja, maar het woord van God zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Ja, nee, dat kan niet. Dat kan niet, zegt ze. Het punt was, ik kon met die vrouw nergens over afstemmen. Weet je, ze wilde gewoon gebed om te bidden. Weet je, ja, bid voor me, fijn, veilig, weet je wel, steunkracht. Maar we konden niet afstemmen voor genezing. Of voor verwachting. Er was geen verwachting, er was geen geloof. Er was geen verwachting voor genezing. Dus, en dat is zo belangrijk. Dus vaak ook als we met mensen bidden, is het belangrijk, joh, waar geloof je God voor? Wat wil je dat God doet? Wat verwacht je dat God doet? Soms sta je verbaasd ook van de antwoorden die je krijgt. We kunnen wel met z'n allen bidden voor iemand die in het ziekenhuis ligt. Maar soms als je diegene vraagt, joh, wat wil je? Sommige mensen zeggen gewoon, joh, ik wil gewoon dood. Ik wil sterven, ik wil naar de hemel of wat dan ook. En iedereen zit wel te bidden, maar er is helemaal geen afstemming. Er is ook geen connectie met die persoon. Die persoon wil het ook helemaal niet ontvangen. Terwijl Jezus gelooft dat je het ontvangen zult. Dus ze moeten het ontvangen. Dat is het Griekse woord lambano, beetpakken, grijpen. Dus soms is het... Iedereen is heel druk aan het bidden. Ik ga er zo meteen iets over laten zien. Dit gaat een grote openbaring zijn voor sommige mensen. Iedereen is heel druk aan het bidden. Er is nergens voor afgestemd. Er is nergens geloof voor. En volgens krijgt God nog eens een keer de schuld dat het niet gebeurd is. Nou, lekkere boel is dat. Weet je, en God krijgt het weer op zijn bordje. En dan wordt er gezegd, ja, waarom is het niet gebeurd? Ja, de wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk en Gods plan is anders. Nee. Stoppen met al die onzin. Stoppen. Het ligt niet bij God. Het ligt niet bij God. God is perfect. Hij is heilig. God staat achter zijn woord. Hij is geen mens dat hij liegen zou. Het ligt niet bij God. Ik weet dat ik wat duidelijk ben. Sorry voor mensen die vinden dat ik te fanatiek ben. Maar ik ben het zat dat God de schuld krijgt. Van dingen, terwijl wij niet doen wat hij zegt. We doen het niet zoals hij het zegt. En vervolgens worden we nog boos dat we niet krijgen wat hij zegt. Soms ben ik helemaal flabbergasted. Ook in kerken. Zeg, ja, iedereen heeft gebeden, maar die persoon is niet genezen. Is er iemand heen gegaan om handen op te leggen? Of die demon van ziekte eruit te drijven? Nou, nee, dat zijn we bij ons in de kerken niet zo gewend. Nee, dat is het probleem. Je doet niet wat het woord van God zegt, dus je krijgt niet wat het woord van God zegt. Maar vervolgens geef je wel God de schuld dat hij niet doet wat hij zegt. God zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen. God zegt, drijf demonen uit. Weet je, het zit in gehoorzaamheid. En we kunnen zeggen, ja, weet je, we zijn het niet gewend. Ga eraan wennen, ga het doen. Bovendien, ik wil in een kerk zitten, de kerk is zijn lichaam, die gewend is om te doen wat hij doet. En dan we moeten er maar aan gaan wennen. Maar God krijgt zo vaak de schuld van dingen die gewoon niet zijn schuld zijn. Dus... Het is zo ontzettend belangrijk. Anders zijn we weer aan het gissen in plaats van bidden. Jezus zijn nergens. Dus nogmaals, of als je met mensen gaat bidden, vraag waar heb je geloof voor? Wat verwacht je dat er gebeurt? En ik merk ook dat heel veel mensen zijn zo gefocust op het gebed in plaats van het geloof. Weet je? Dan vertellen mensen... Soms vertellen mensen hele moeilijke Latijnse namen van hun ziekte. Ja, ik heb huppel de puppel de pup de pup. Weet je, een of andere zenuwaandoening. Je legt handen op ze, je zegt ik verbreek die zenuwaandoening. En dan weten mensen toch op zich om te zeggen, nee, het heet zo in het Latijns. Het maakt geen donder uit hoe het heet in het Latijns, in het Grieks, in het Hebreeuws, in het Duits, in het Frans, in het Spaans. Maakt mij het uit hoe het heet. We zijn aan het geloven dat het verdwijnt. Weet je wel, zit niet zo te focussen op dat het in het Latijns goed uitgesproken wordt. Sommige mensen zijn zo druk bezig met het bidden en de woorden in plaats van het geloven. Weet je, en ik probeer mensen een beetje wakker te schudden. Als die mensen nou eens niet kwamen van, nou, ik hoop dat de prediker in het Latijns ook wel goed zegt mijn ziekte, want anders gaat het niet weg. In plaats van gewoon, ik geloof dat zodra er hand op mij gelegd wordt, dat ik genezen ben. Want de Bijbel zegt, op het moment dat dat gebeurt, dat ik genezen ben. Weet je, daar moeten mensen zich op focussen. In plaats van dat je de naam van een dokter, een dochter, een Latijnse ziekte of een cactus onthoudt. Of weet ik veel wat ze allemaal hebben. Lieve mensen, ik zeg dit niet om mensen te beledigen. Of het is ook niet, en helemaal niet mijn intentie, ook niet om mensen pijn te doen. Mijn intentie is wel om mensen wakker te schudden. Omdat dat soms nodig is. Ook als ik kijk naar mijn eigen leven. De predikers die mij het meest hielpen, waren mensen die me wakker schudden. En weet je, we kunnen altijd wel. Bernhard, die was op de Bijbelschool spreken, wil het zoete, lieve Gerritje spelen. En om de hete brei heen draaien. En zeggen van ja, maar het is toch ook wel zo goed. Mensen willen al heel graag al bevestigd worden. Ja, maar ik doe het toch goed. Ik zag van de week weer een reactie op mijn boek van Facebook. Nou weet ik ook wel dat de Facebook-reacties zijn ook niet altijd de meest bemoedigende reacties. Maar iemand ook op mijn boek Bidden is ontvangen. Weet je wel, dan zegt iemand van ja, maar je kan toch niet verkeerd bidden. Iedere vorm van gebed vanuit je hart is goed. En de Heer hoort alles. En Jacobus zegt, u hebt niks omdat je verkeerd bidt. Als jij dan zo bent van, ja, je kan toch niet verkeerd bidden. Wie heeft er gelijk? De apostel Jacobus, de broer van Jezus of jij? Mensen blijven met hun christelijke leuzes zitten van, ja, in je hart en dit. En het is ook altijd goed. Het is niet altijd goed. Kijk naar wat Jezus zei tegen mensen. Jezus zei niet tegen mensen, het is altijd goed. Het is fijn, broer. Jij kon ook niet tegen Petrus. Lieverd, jij kon er niks aan doen. Dat je door het water zakte. En je hart was goed. En je motief. En oh, jongens. Weet je, dat is zo typisch Westers, Nederlands. Het mag alleen maar. Weet je, mensen willen gewoon altijd bevestigd worden. In van, sommigen zeggen, dus jij zegt dat ik verkeerd kan bidden. Ik zeg het niet. Het woord van God zegt, u hebt niks omdat u verkeerd bidt. Stop met allerlei dingen eromheen draaien en ontvang het woord van God in je leven. Want dat kan je veranderen. In plaats van overal excuses en hij zegt dat je verkeerd kan bidden. Terwijl iedereen weet, hè, zus, dat ieder gebed uit je hart is goed. Niet ieder gebed uit je hart is goed. Weet je, vanuit je hart kunnen hele verkeerde dingen komen. Ook hele verkeerde gebeden komen. Die helemaal niks doen. Dus dat, dit. Oké. Jacobus, ik ben inmiddels bij Jacobus. Ik begon hierover door te zeggen, het is niet mijn intentie om mensen te beledigen. En vervolgens beledigde ik per ongeluk mensen. Waak, ontwaak u die slaapt. Zegt ook Jacobus, dat is het hoofdstuk hiervoor. Dat is een andere preek, die krijg je nog een keer. Jacobus hoofdstuk 5. Laten we kijken hier wat de Bijbel zegt. Ik geloof dat dit een openbaring is voor mensen. Jacobus 5 vanaf vers 14. Is iemand onder u ziek? In de gemeente gaat het over. In de gemeente. Laat hij. Ik heb hier geen pen, anders had ik er nou nog een cirkel mee gezet. Dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. Laten die voor hem bidden met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden. En de Heere zal hem oprichten. Even tot zover. Nou wacht, ik laat hem heel even in beeld. Is iemand onder u ziek? Wat valt je op? Laat de oudste van de gemeente heel snel naar hem toe rennen en voor hem bidden. Laat heel de gemeente bij elkaar komen en voor hem bidden. Nee, wat staat er? Is iemand onder u ziek? Wat moet er gebeuren? Laat hij of zij de oudste roepen. Wie moet wat doen? De zieke. Het initiatief wordt bij de zieke gelegd. Hij of zij moet de oudste roepen. Er staat niet laat de oudste zo snel mogelijk erheen rennen. Het initiatief, de verantwoordelijkheid, de geloofsverwachting wordt bij de zieke gelegd. En zo vaak letten we niet op dit soort details en draaien we dingen om. En weet je, dan zegt ook in de gemeente, weet je wel, iedereen bidden voor broeder Piet, want hij is ziek. Heeft broeder Piet gevraagd om gebed? Dat is stap 1. Maar stap 2 is, heeft broeder Piet, de oudste van de gemeente geroepen, gevraagd of ze hem willen zalven met olie, het gebed van geloof willen bidden, zodat hij weer opgericht wordt? Nee, heeft hij niet gedaan. Dat is zijn taak. We draaien het om. Weet je, we moeten het doen. Ik zeg altijd, als je doet wat de Bijbel zegt, dan krijg je wat de Bijbel zegt. Dus weet je, die verwachting moet bij mensen zelf neergelegd worden. Want anders is iedereen aan het bidden voor broeder Piet. Maar broeder Piet is helemaal niet bezig om zijn geloof erop te zetten om iets te ontvangen. Dus die verantwoording wordt bij de zieken neergelegd. Die moet erom vragen. En sommige mensen zeggen, ja, maar in mijn kerk doen ze dat niet. Zoek een andere kerk die wel doet wat het woord van God zegt. Sommige mensen blijven ook maar zitten in de plek van, in mijn kerk doen ze niet aan volwassen doop. In mijn kerk doen ze niet aan bidden in tongentaal. In mijn kerk doen ze niet aan profeteren. In mijn kerk doen ze niet aan bidden voor genezing. Misschien moet je een andere kerk zoeken. Met alle respect. Maar weet je, ik wil een kerk die doet wat het woord van God zegt. Die mensen doopt in water. Waar mensen tot geloof komen. Waar handen op zieken gelegd worden. Waar demonen uitgedreven worden. Waar zieken gezalfd worden. Ik wil een kerk die doet wat Jezus zegt. Want de kerk is zijn lichaam op aarde. En we moeten niet allemaal andere ideeën erbij houden en ernaast houden. En ja, bij mij steken we wier ook aan. Nee, Jezus zegt nergens als iemand ziek is, steek een stuk wier ook aan. Hij zegt, leg handen op zieken. We moeten doen wat Jezus zegt. Maar is iemand onder u ziek? Die moet de ouderlingen van de gemeente roepen. Die moeten voor hem bidden. Hem zalven met olie. En het gebed van geloof. Dus ze moeten zeker weten op dit moment gebeurt het. Dat is weer onze verantwoordelijkheid. Zal de zieke oprichten. Dat is de belofte. Dat is de belofte. Dus ik denk dat dit zo ontzettend belangrijk is om neer te zetten. Veel zegen en hopelijk tot snel.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. En ik geloof dat je een gezegende weekend hebt gehad. En ik geloof ook dat je naar de kerk bent geweest. Het is belangrijk, ik zal altijd zeggen. Belangrijk om naar een kerk te gaan. Belangrijk om deel te zijn van een gemeente. Belangrijk om te fellowshipen met broeders en zusters in de Heer. Het is belangrijk. Als je geen kerk hebt, zoek een kerk waar je je comfortabel voelt. Maak het niet te religieus van, oh, moet God mij hier hebben of niet. Soms maken mensen dingen te religieus, oké? Ga naar een kerk als je je thuis voelt. Maak het jouw kerk. In de zin van, als je van binnen je geest is in rust, je voelt je gewoon thuis. Het woord wordt gepredikt, wordt gebeden. Nou, de leer is goed. Ze geloven in wonderen.

om jou op te bouwen, zodat jij volledig Gods plan kan vervullen in jouw leven. Eigenlijk de kerk is een plek waar je de kans krijgt om God te dienen. De kerk is een plek waar je de kans krijgt om God te dienen, om je liefde aan God te tonen door hem te dienen. Het is ook de plek waar je onderwezen wordt. Je kan onderwezen worden door mensen online, maar de Bijbel zegt dat hij heeft ons profeten, evangelisten, pastors en leraars gegeven. Voor de opbouw van het lichaam van Christus. Oké, het is belangrijk. Belangrijk, belangrijk, belangrijk. Niet alleen maar gezegend worden door online prediking. Neem deel van een gemeente. Neem deel aan een gemeente. Cruciaal. De onderlinge gemeenschap. Want kijk, de pastor online kan jou niet counselen. Of hij kan je niet corrigeren als het niet goed zit. Als iets niet goed zit. Maar als je in een kerk bent, je bent daar en je kan gecorrigeerd worden. Je kan gecounseld worden. Je kan hulp ontvangen wanneer het nodig is. En van de mensen die naar de kerk gaan, en dan geven ze hun tiende ergens anders online. Kom op, de kerk waar je bent. Dan zeg, breng mijn offers en mijn tiendes bij mijn huis. Daar is waar je voeding ontvangt. Dat is waar je tiende geeft. Dat is de gemeente waar je zit. Amen. Nou, laten we doorgaan met het onderwerp waar we aan vorige week zijn begonnen. Dat is het bouwen van capaciteit. Capaciteit bouwen. En ik zei dat de afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat, heeft te maken met capaciteit. De afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat, heeft te maken met capaciteit. En capaciteit is nodig om jou naar de volgende level te kunnen gaan. Eigenlijk is het nodig om naar de volgende level te kunnen gaan. En de Heer verwacht dat wij capaciteit continu bouwen. En onze grondtekst staat in Johannes 16, vers 12. Jezus zei: nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Jezus zei tegen zijn discipelen: eigenlijk zou ik nog meer aan jou willen geven, maar jullie kunnen het nog niet aan. Jullie hebben de capaciteit er nog niet voor. Capaciteit heeft te maken met hoeveel kan je aan. Hoeveel kan je aan? En ik zei dat je hebt natuurlijk fysieke capaciteit. Dat heeft te maken met jouw uithoudingsvermogen. En de vermogen om te kunnen omgaan met fysieke omstandigheden. En dan heb je de mentale en emotionele capaciteit. Dat is de vermogen om dingen te kunnen verwerken, mentaal of emotioneel. En iedereen verwerkt dingen, omstandigheden, anders op basis van jouw emotioneel en mentale capaciteit. Dan heb je ook nog eens de geestelijke capaciteit. Dat is het niveau tot hoever je aan geestelijke activiteiten kunt deelnemen. Het niveau tot hoever je aan geestelijke activiteiten kunt deelnemen. Hoe lang kan je Bijbel lezen? Hoe lang kan je bidden? Hoe lang kan je in een dienst zitten zonder in slaap te vallen? Hoe lang kan je fellowship hebben met andere gelovigen? En het heeft allemaal te maken met geestelijke capaciteit. En dan kijken we naar hoe bouw je geestelijke capaciteit op. Dat is nummer 1, door de Heilige Geest. Dat zei ik al vorige week al. Johannes 16, vers 12 tot 14 spreekt over. Nummer 2, door geestelijke oefeningen. Nummer 3, door jouw capaciteit die je nu hebt te maximaliseren. Nummer 4, door het woord. En nummer 5, door gebed. Nou, deze week wil ik eigenlijk het hebben over toename in financiële capaciteit. Toename in financiële capaciteit. Weet je, vele van Gods kinderen leven in onwetendheid aangaande Gods droom over hun financiën voor hun. Nou, ik weet natuurlijk, de religieuze mensen gaan nu gelijk zeggen: je predikt een voorspoedevangelie. Nee, alsjeblieft niet. Het evangelie is sowieso voorspoedig. Oké, er bestaat niks als een voorspoedevangelie. Het evangelie is sowieso voorspoedig. Waarom? Wat betekent voorspoed? Voorspoed betekent dat alles goed gaat. Het is een staat waarin alles goed gaat. Zowel mentaal, geestelijk en financieel. En financieel. Nou, heel veel mensen zijn heel religieus over. Waarom? Zeggen ze: nee, in de kerk of over Gods woord moet je niet praten over geld. Nou, je leeft in een economische wereld. De huis waarin je woont, het is niet gratis volgens mij. Als je boodschappen gaat doen in de winkel, je gaat niet zeggen: oh nee, je gaat niet in tongen spreken, shabalabalabala, ik heb betaald. Nee, je wordt gewoon aangehouden. Je moet betalen. Het is een economische wereld waarin we leven. Je hebt geen geld nodig in de hemel. Je hebt geen geld nodig in de hemel. Geld is een aardse middel om meer te kunnen functioneren. Weet je, de Bijbel zegt in Prediker, het zegt: money answered all things. Zijn geld heeft een antwoord op alles. In het boek van Prediker 10,
Predik

0: 19, vers 19. Laten we dat samen even lezen. Hij zegt, men richt maaltijden aan om te lachen. Wijn verblijdt de levende. En het geld verantwoordt alles. Het geld verantwoordt alles. Het geld heeft antwoord op alles. Geld maakt geen discussies. Stel je voor, oké. Ik zeg, ik wil business class vliegen. Geld gaat niet zeggen van, oh, waarom? Het is duur. Waarom moet je business class vliegen? Nee, geld is de antwoord erop. Het is heel simpel. Je hebt geld nodig om business class te kunnen vliegen. De geld gaat niet met je argumenteren. Het is of jij het helpt of niet. Als je het niet hebt, dan kan je dat niet doen. Als je het wel hebt, dan ga je gewoon business class vliegen. Stel je voor, je zegt, je wordt wakker. Je zegt, hey, ik wil al de dak- en thuislozen in Nederland vandaag eigenlijk, wil ik ze een maaltijd geven. Nou, wat heb je nodig daarvoor? Geld. De geld gaat niet discussie met jou aan van, waarom doe je dat? Waarom wil je dakloze mensen eten geven? Nee, geld is een antwoord. Het is een antwoord op dingen die je wilt doen. Zeg van je wat wakker. Je zegt, hey, ik wil elke dak- en thuisloos in Nederland, wil ik vandaag een maaltijd geven, een warme maaltijd geven. Nou, wat is de antwoord daarop, op je gedachte? Het is geld. Want je hebt de geld nodig om dat te kunnen doen, om de eten te kunnen kopen, om misschien mensen de eten te kunnen laten maken, om te koken, al deze dingen. Je hebt geld ervoor nodig. Als je wakker wordt, je zegt, hey, ik wil naar India om het evangelie te verkondigen. Nou, geld is de antwoord daarop. Natuurlijk moet je visa's aanvragen, bla bla bla. Maar je weet wat ik bedoel. Geld is een antwoord op. Geld is een antwoord. Als jij struggelt nog steeds met, oh ja, is geld goed, bla bla bla. Dan ben je gewoon religieus. Want jij gaat elke dag naar werk. Waarschijnlijk. Oké, je werkt 5 dagen per week. Of 4 of 3, maakt niet hoe lang je werkt. Oké, voor wat? Voor geld. Omdat het is de antwoord op de meeste dingen die je wilt doen. Als je een huis hebt gekocht. Geld is een antwoord op de hypotheek. Mensen zijn vastgebonden aan hypotheken. Waarom? Omdat ze niet het geld hebben om in één keer alles te kunnen betalen. Nu ben je vast aan een hypotheek die je elke maand moet betalen. Zie je dat? Geld is een antwoord. Het is niet iets wat vies is. Het is eigenlijk hoe je het gebruikt. God wil dat zijn kinderen gezegend zijn. En luister eventjes heel goed. Voorspoed is relatief. Financiële voorspoed is relatief. Voor de ene die een eenslaapkamer appartement heeft nu, wanneer je dat persoon een alleenstaande huis of een vrijstaande huis geeft, dat is voor die persoon, man, dat is een grote voorspoed om een vrijstaande woning te hebben. Maar voor degene die een vrijstaande woning heeft, voor die persoon is een villa een voorspoed. Wauw, ik heb een villa, dat is voorspoedig. Dus voorspoed is relatief. Het heeft te maken met de niveau waar je bent of waar je jezelf nu bevindt. Dus vele van Gods kinderen leven in onwetendheid aangaande Gods droom over hun financiën voor hun. Ik geloof dat het is de wil van God dat we voorspoedig zijn. Niet voor onze eigen zelf, niet voor onze eigen vleeslijke begeertes. Ja, we kunnen genieten van een mooi huis. Als je dat kan doen, koop gewoon een mooi huis. Maar voornamelijk om een zegen te kunnen zijn. Voor iedereen om ons heen. En ook om ervan te genieten natuurlijk, oké? Maar om ook om een zegen te kunnen zijn voor zijn koninkrijk. Kijk om ons heen, oké? Kijk om ons heen. De islam, ze bouwen moskeeën overal. Ze kopen zelfs kerken op. Ze kopen zelfs kerken op en ze betoveren het naar een restaurant. Ik weet niet waar je woont, maar in Den Haag gebeurt het. Ik woon in Den Haag, ik kom uit Den Haag. Nee, ik woon in Delft, maar ik kom uit Den Haag oorspronkelijk. Delft is naast Den Haag. Ze kopen oude kerkgebouwen op. Nou, ze doen dat niet met praten. Ze doen dat met geld. En allemaal sponsors van, weet ik veel, oh, deze Arabische landen. Ik was laatst iets aan het lezen. Het is gezegd dat elke Arabisch land, eigenlijk elke islamitische land, wat de islamitisch genoemd wordt. Nou, ik geloof niet in een islamitische land, want de Bijbel zegt in Spreuken 24 vers 1, de aarde is van de Here en de volheid ervan. De hele wereld, elke land is van God. En de volheid ervan. En iedereen die erin wonen. Oké, dus, maar ja, oké, wat wij islamitische landen noemen, oké, omdat ze dat hebben natuurlijk geclaimd. Ze hebben de plicht om 2% van hun bruto nationale product, hun BNP, te geven voor een islamitische doel. Over heel de wereld dus, om een moskee te bouwen. Je moet je voorstellen, oké, een land als de UAE, de Verenigde Arabische Emiraten, dat is waar Dubai is, Abu Dhabi, noem maar op. Zo'n land heeft een grote BNP, bruto nationale product. Nu zijn ze verplicht om 2%, dat is miljarden aan euro's. om te sponsoren aan een islamitische doel. Dus als iemand in Nederland een moskee wil bouwen in een bepaald land, een bepaalde stad, sorry, die krijgt geld van al de Arabische landen om dat ding te bouwen in één keer, no time. Nou, als wij als gelovigen nog steeds struggelen met financiën, man, we lopen achter. We lopen achter, want de islam is gewoon aan het overnemen. We kunnen bidden en kumbaya zeggen in onze eigen kleine gebouwen, maar we need to be open-minded. We moeten open-minded zijn. We deden een dienst, volgens mij was het in 2025, 4 dagen in een grote kerk in Den Haag. Het kostte ons 100.000 om dat te doen. Maar ik ben dankbaar. Als ik kijk naar onze jaarrekening, we hadden 100.000 aan weg uitgegeven om diensten te organiseren. En ik ben blij. Weet je, de gedachte kwam bijna maar op van, oh, waarom spenderen wij zoveel geld aan dienst, 100.000? En toen kwam de schrift, de Heer liet mij de schrift zien. De ene vrouw, de vrouw met de box, met de olie, die kwam en die vergoot de olie op Jezus. En de discipelen zeiden, oh, wat een verspilling. We konden dat geld gebruiken om aan de armen te geven. En Jezus zei, laat de vrouw met rust. Ze heeft het aan mij gedaan. Elke geld die wij spenderen voor diensten, is dat we spenderen dat geld van Jezus. Man. De tijd, we leven in de tijd nu dat we moeten gaan zien dat de Heer wil dat we voorspoedig zijn. En dat de gemeente, de mensen in de gemeente, moeten voorspoedig zijn. Het is zo belangrijk. Niet voor je eigen selfish, je eigen gierige redenen. Tuurlijk ga je ervan genieten. Maar het is nummer 1 om het koninkrijk van God voort te zetten. Om eigenlijk de koninkrijk van God te sponsoren. We noemen dat kingdom financing. Nou, niemand kan God koninkrijk financieren. Want God financiert zijn werk zelf. Maar je weet wat ik bedoel, oké? Hij geeft jou de mogelijkheid om deel te nemen aan zijn werk. Als jij het niet doet, zal iemand anders het doen. Je hebt sommige mensen die voorspoedig zijn geworden binnen de gemeente. En dan op een gegeven moment worden ze hoogmoedig en trots. Hoogmoedige gedachten gaan binnenkomen. Ja, door mij kunnen ze de kerk deze dingen doen. Nou, je bent al in gevaar. De moment dat gedachte komt, ben je al in gevaar. Waarom? God zegent jou. En je moet het zien als een voorrecht dat je de koninkrijk van God mag. Je mag deelnemen in het geven van het koninkrijk. Het is een voorrecht. Op het moment dat je begint te zeggen van, ja, kijk mij, klok nu maar op, ja, okay. En je gedachten beginnen op te komen, je bent al aan het backsliden. Wat gaat gebeuren? God gaat iemand anders doen opstaan die meer dan jou zou hebben en die ook een hart heeft om Gods werk te sponsoren. Neem het heel serieus. Ik ben nog niet eens aan toegekomen om hierover te hebben eigenlijk vandaag. We zijn nog in het begin van de introductie. Toename in financiële capaciteit. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag en ik geloof dat je gezegend bent. Van nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De avond voordat Jezus voor ons zou sterven, zei hij meerdere malen tegen zijn discipelen: blijf in mijn liefde, Johannes 15. Soms lees je een bekende Bijbeltekst en ontdek je pas na jaren wat deze woorden je werkelijk te zeggen hebben. Dat overkwam mij met Johannes 15, waar Jezus zegt: blijf in mijn liefde. Jezus zegt dat wij in zijn liefde blijven als wij het gebod van de liefde, dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons lief gehad heeft, bewaren. Het grootste deel van mijn leven heb ik mijn best gedaan om Jezus en de mensen om mij heen lief te hebben met alles wat ik in mij had. Maar telkens kwam ik tot de conclusie dat me dit lang niet altijd lukte. Ik ging struikelend achter Jezus aan. Hoe ik ook mijn best deed, het lukte mij niet altijd om mensen lief te hebben zoals Jezus lief heeft. En op de momenten dat ik hierin faalde, voelde ik me een mislukkeling. En was de liefde voor God en de liefde voor mijn naaste en mijzelf ver te zoeken. Totdat de werkelijke betekenis van Jezus' woorden tot mij doordrong. Juist op het moment dat ik tekortschiet, dat ik faal, ik mezelf veroordeel en hem niet onder ogen durf te komen, op dat moment zegt Jezus tegen mij: blijf in mijn liefde. Daarmee zegt hij niet dat we nog beter ons best moeten doen om hem lief te hebben, maar dat jij je eenvoudigweg overgeeft en vasthoudt aan de waarheid dat hij van je houdt en dat hij in je gelooft wat er ook gebeurt. Zijn liefde voor jou wordt niet meer of minder door wat je wel of niet doet. Zijn hart gaat altijd naar je uit. Hij zegt dat hij je lief heeft zoals de Vader hem lief heeft. In zijn liefde voor jou vind je leven. Loop daar niet uit weg. Leef eruit. Blijf in zijn liefde. Dat is wat hij wil.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio. Je bent niet alleen.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan, als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden. en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens, hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, doordat hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die daar moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Dit is God Radio.
8: Derek Prince Ministries Nederland.
9: Een hele goede morgen. Mijn naam is Robin Prijs. En vandaag gaan we het hebben over: alles wat wankel is, zal ook wankelen.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Laten we nu teruggaan naar de Bijbel, waarmee we begonnen. De profetie dat God alles zal doen beven wat kan beven. Niets wat wankelbaar is, zal uiteindelijk onwankelbaar blijven. Enkele jaren geleden, nog niet zo heel lang geleden, geloof ik dat de Heer tot Rut en mij sprak over zijn oordelen aan het einde van dit tijdperk. Naar mijn begrip zullen zijn oordelen in drie fasen komen. Voorlopig, tussenliggend en definitief. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de voorlopige oordelen al begonnen zijn. We zijn nog niet in de tussenliggende fase en zeker nog niet in het definitieve oordeel, schrijft hij op dat moment. Laten we ons afvragen, wat zijn de dingen die kunnen worden geschud? Want als ze geschud kunnen worden, zullen ze worden geschud. Laten we eerst kijken naar de bekende gelijkenis van twee huizen. Eén gebouwd op zand en het andere op de rots. Zoals in Lucas 6, vers 47 tot en met 49. Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze hoort en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom er tegen sloeg, stortte het meteen in en de val van dat huis was groot. Let erop, er was geen verschil in de storm die beide huizen trof. Denk niet dat gelovig zijn betekent dat je een stormvrij leven krijgt. Het is eerder het tegenovergestelde. Het verschil zat niet in wat ze meemaakten, maar in hun fundament. Bouwen op de rots is eenvoudig. Horen wat Jezus zegt en het doen. Dat is het enige fundament dat een onwankelbaar gebouw geeft. En alles wat niet gebouwd is op het horen en doen van Jezus' woorden, zal geschud worden. Individuele levens kunnen worden geschud. Ik heb in mijn bediening honderden mensen ontmoet wiens leven volledig werd ontwricht door ziekte, armoede, echtscheiding of andere omstandigheden. Mensen die zeggen, ik kan het niet meer, niets helpt. Hun leven was niet gebouwd op de woorden van Jezus. Huishoudens kunnen worden geschud. Jezus zei in Matteüs 12, vers 25, elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet stand houden. Elk gezin zonder eenheid, liefde en vrede kan en zal geschud worden. De ontwrichting van het gezin is waarschijnlijk de grootste oorzaak van maatschappelijke problemen vandaag. Het resultaat is een generatie kinderen zonder ouderlijke leiding. Er is geen sociale oplossing voor dit probleem. Ouders kunnen hun verantwoordelijkheid ontlopen. Dat kan. Maar de gevolgen zullen hen inhalen. Misschien niet in dezelfde generatie, maar in de volgende zeker. Instellingen kunnen ook worden geschud. Banken kunnen worden geschud. Bedrijven kunnen failliet gaan. Overheden kunnen instorten. We zagen dat bij de voormalige Sovjet-Unie. Religieuze instellingen zijn evenmin veilig als zij niet gebouwd zijn op de leer van Jezus. Zoek daarom geen zekerheid in een bank, een bedrijf, een regering of een religieuze instelling. Ze behoren allemaal tot de dingen die geschud zullen worden. Ook materiële structuren kunnen worden geschud. In Jesaja 2 lezen we dat alles wat hoog en verheven is, neergeworpen zal worden. De hoogmoed van de mens zal gebogen worden. De Heere alleen zal verheven zijn op die dag. Als ik door een grote stad loop en de wolkenkrabbers zie, vraag ik me af hoe het zal zijn wanneer de torens vallen. Maar de Bijbel zegt dat ze zullen vallen. En uiteindelijk zal de hele aarde worden geschud. In Openbaring 6 lezen we over een grote aardbeving. De zon die zwart wordt, de maan als bloed, sterren die vallen, elke berg en elk eiland dat van zijn plaats wordt bewogen. Ook de hemellichamen zullen worden geschud. Jezus zei in Matteüs 24, vers 29, dat de zon verduisterd zal worden. De maan zal haar licht niet geven. De sterren zullen vallen en de machten van de hemel en aarde geschud worden. Waarom? Omdat God een koninkrijk wil openbaren dat niet geschud kan worden. En de manier om dat te bewijzen is om alles te schudden wat geschud kan worden.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
4: Lord, we lift up holy hands and worship you. Thank you for your blood, Lord Jesus.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Heere Jezus, midden in de oproer en het tumult waarin de wereld om ons heen zich bevindt, roep ik u aan en belijd ik u als de vaste rots waarop mijn voeten stevig staan. Dank u, Jezus, dat als ook in mijn leven zekerheden wankelen, ik en ook mijn gezin in uw kracht mag blijven staan. U, Heer, bent onze zekerheid en kracht. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why did you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.
13: Nu te zien op New Faith Network.
14: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
15: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
13: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show. The Weekend Show.
1: Guard Radio staat aan.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
11: Nu te zien op New Faith Network.
12: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
13: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
11: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
14: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek.

De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
6: The Weekend Show.
7: The Weekend Show.
8: Guard Radio staat aan.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerrelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.
2: Yeah.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
11: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem.

Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
1: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5, vers 7 staat: werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
6: Take away the storm.
7: What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
10: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Holy, holy, holy are you, Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In de laatste 18 uur van Jezus leven op aarde gebeurde niets bij toeval. Elke scène was vooraf bepaald bij een koninklijk besluit, vastgelegd in een hemelscript. Elke Joodse handeling en iedere Romeinse actie was door God gewild en ingegeven. De wrede Romeinse gouverneur, de corrupte hoge priester Caiaphas en de Romeinse soldaten waren marionetten in de hand van God. De apostel Petrus leert dat God zelf de regie van Golgotha in handen had en dat hij niets aan het toeval heeft overgelaten. Alles wat in de laatste 18 uur voor Jezus sterven gebeurde, was in overeenkomst met Gods wil en was door hem van tevoren bepaald. Op de eerste Pinksterdag sprak Petrus deze woorden, Handelingen 2, vers 22. Jezus van Nazareth was een man wiens goddelijke zending u duidelijk is gemaakt door de machtige werken en de grootse en wonderlijke dingen die God door hem bij u heeft gedaan, zoals u wel weet. Hij werd overeenkomstig het raadsbesluit en de voorkennis van God uitgeleverd. En u hebt hem met de hulp van goddeloze mensen aan het kruis geslagen en gedood. Petrus en de apostelen zagen in de laatste 18 uur van Jezus leven de hand en de raad van God zelf. Zonder het te weten hebben de Joodse en Romeinse leiders door hun vonnis het plan van God vervuld. Korte tijd later bad Petrus deze woorden. Handelingen 4, vers 27. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die u gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen, dat waren de Romeinse soldaten, en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Petrus en de apostelen zagen in de laatste 18 uur van Jezus leven de hand en de raad van God zelf. Het was de hand van God wiens script werd vervuld, zonder dat een van de acteurs in dit drama het wist. De Hebreeën schrijver roept ons op om naar Jezus in de laatste 18 uur te kijken, zodat we niet mat en zwakker worden. Hij schrijft, Hebreeën 12, vers 3, denk aan Jezus die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. God wil dat we ons oog gericht houden op de overwinnende Jezus en zicht krijgen op de grootheid van het kruis. Dan zullen wij dezelfde bovennatuurlijke moed, liefde en kracht ontvangen om Jezus getuige te zijn in deze wereld.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Dat hij, maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan, als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was 1 ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, zoals hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die daar moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, Een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Lord, we lift up holy hands and worship you. Thank you for your blood, Lord Jesus. Come on, that's right. Just

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the stone.
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kun jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show. The Weekend Show. De gospelzender van Nederland. Guard Radio.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.